long. Nostalgia. I could stay away.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Nostalgie. 1 voor 6, hele goede morgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, 1 op de 3 stelt een bezoek aan de tandarts uit.
2: Omdat ze het niet kunnen betalen, blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke ziekenfonds Helan. Het gaat vooral om jonge mensen die volop investeren in hun carrière, een huis kopen en kinderen krijgen. En dan hebben ze natuurlijk geen geld genoeg om naar de tandarts te gaan. Maar dat uitstellen veroorzaakt op termijn nog grotere tandproblemen en ook duurdere behandelingen. En dan kunnen veel mensen een onverwachte tandfactuur van 1000 euro niet betalen, want vaak hebben ze ook geen tandverzekering. In Duitsland behaalt de extreem rechtse partij Alternatieve für Deutschland net geen absolute meerderheid bij de deelstaatsverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. Dat blijkt vanmorgen uit de definitieve resultaten. De AfD-partij behaalt wel een verpletterende overwinning en kreeg het vertrouwen van net geen 44% van de kiezers. Ruim dubbel zoveel is dat dan 5 jaar geleden. Christendemocraten van het CDU, dat is de partij van Duits bondskanselier Merz, die verliezen fors en halen iets meer dan 17%. 2021 kon het CDU nog 37% van de kiezers overtuigen. Sport. In de hoogste voetbalklasse speelde Anderlecht en Racing Genk gisteravond 0-0 gelijk. In de stand staat Genk pas 7e en Anderlecht 11e. Nog gisteravond versloeg Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. En door die zege klimt Beveren naar de 12e plaats in het klassement. OH Leuven staat gedeeld laatste samen met Kortrijk. En op de US Open Tennis in New York zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloren van de Italiaanse 4e reekshoofden Bolelli en Vavasori met 6-3 en 6-4.
3: Nostalgie weer.
2: Afwisselend wolkenveld en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt. In de namiddag regen of buien vanaf de kust, maximaal van 16 tot 23 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en een paar buien, 15 tot 19 graden. En meer nieuws lees je in de app van Het Nieuwsblad.
3: Nog 7 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. 80s. We are 90s. We are nostalgie.
3: Sta op met Veronique de Kok.
4: Sander en Veronique.
1: We trekken de nieuwe week in gang als een sputterende grasmaaier. In eerste koffietje en de grootste hits. Meer heeft de mens toch niet nodig om wakker te worden. Zo fijn dat jij er al bij bent. Een hele goede morgen. We are music. En laat gerust weten hoe jij je maandag begonnen bent in de Nostalgie-app.

0: ZZ Paris en We Got a Love Thing. Daarvoor hoorde je ZZ Top. Duidelijk wat mensen die daar heel wakker van worden hoor. In onze nostalgie heb een portie gitaar op je maandagochtend. 9 over 6 ondertussen. Heel goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, zo tof dat je erbij bent. Sander, ook een hele goede morgen aan jou.
0: De immer ravissante Veronique de Kok is weer aanwezig. Het weekend overleeft, de dorpsfeesten in Brasschaat.
2: Moeilijk, maar ik sta nog op mijn poten, ja.
0: Heb je een lakman gegeten?
2: Ik heb van alles gegeten. Echt waar, we waren met het hele team aan het werken, dus we konden echt niet uit de winkel. Maar Maxoetje, mijn jongste, die was er ook bij, want die moest zogezegd komen helpen. En ik heb hem zo'n beetje als lokale barman gebruikt. En die mocht dan overal de drankjes.
0: Ondertussen is Veronique hier in de studio. Wat is er net gebeurd? Wat is er gebeurd?
2: Oh, ik sta altijd recht met mijn draad. Die hangt zo bijna op de grond en mijn voet is blijft van
0: lang. Man. Het is duidelijk maandag.
2: Dus wat ik zei, Maxou, die hebben we dan gebruikt om drank en eten te gaan halen voor iedereen. En die is zelf ook heel culinair aangelegd. Die eet ook heel graag. Dus die had heel veel eten bij.
0: Fantastisch, goed. Ik heb ook de vredefeesten in Sint-Niklaas goed verteerd.
2: Ja, was het met de ballons allemaal?
0: Ja, het was fantastisch. Dat is voor mij pure nostalgie. Ja. Dus heel fijn om daar nog eens te zijn. Maar ik ben ook blij dat ik hier terug naast jou sta. Als je op je benen blijft staan,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: En iedereen is ook heel blij dat ze ook in onze club terug aanwezig zijn. Zeg.
0: Ja, Veronique Buitak bijvoorbeeld. Dus goedemorgen, Sander en Vero. Amai, kom ik hier aan het werk, zet ik de radio aan. Dan hoor meteen Zizi Top daarnet. Zalig, ik ben wakker hoor. Lilian Marsak is er ook weer bij. Ze zegt goedemorgen, Vero en Sander. De broodjes staan in de oven en straks gaan schilderen in het nieuwe huis van de zoon. Ik heb een drukke week voor de boeg. Ook Roland die is al wakker, luistert vanuit Spanje. En Freya Datizene die stuurt dan weer goedemorgen. Terugwerkdag, de color run voor Kom op tegen borstkanker dit weekend was een succes in ons kleine dorpje Datizene. Alles naar Pink Pink. Me super happy. En ook Chrisje zegt goedemorgen vroege vogels. Ik ben al bezig aan mijn koffietje en binnen een half uurtje spring ik op de fiets. Want na 7 weken thuis zijn op maandag moet ik terug gaan werken. Dat pikt wel een klein beetje. Dat kan ik mij inbeelden, Chrisje. Maar. Niks dat we met de beste hits of de grootste hits niet kunnen voorkomen. Die maandag blues die heeft geen kans hoor hier bij Nostalgie. De Doobie Brothers staan voor je klaar. En ook straks krijg je nog Bronski Beat en Ellie Goulding. Allee, we gaan eraan beginnen aan die maandag. En heel erg, goedemorgen.

0: De ringelende akoestische gitaar van de Doobie Brothers, Listen to the Music. Ik had jou een grote hit van Bronski Beat beloofd. Die komt eraan zometeen, maar eerst nog dit.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, een nieuwe week, dat betekent ook dat we ook opnieuw gaan draaien aan onze chickenbak. Onze tuttefruttenmachine.
0: Ja, ik vraag me eigenlijk af, miste Max, hoe zijn een tuttefruttenmachine eigenlijk niet?
2: Belangen niet.
0: Die kijkt daar niet naar om.
2: Die kijkt vooral onder de snoepkast en de koekenkast. Dat vooral.
0: Als dat niet in een machine zit, kan je daar makkelijker aan. Bon. Die is natuurlijk gevuld met levensvragen, Veronique.
2: En je hebt ook altijd een centje nodig om eraan te draaien. Hè?
0: Steek jouw centje maar in jouw machine. Draai maar. Hoppakee.
2: All right. De vraag voor deze maandag. Wat vind jij het leukste seizoen?
0: Het weerseizoen.
2: Het weerseizoen,
0: herfst, lente, zomer, winter.
2: Ja, welk seizoen bedoelde jij misschien?
0: Ja, ik bedoel het seizoen van een serie. Ik zat even gezegd, ja, het is maandag. Welk seizoen vind jij het leukste? Ja. Ik denk dat ik bij Veronique al een voorgevoel heb.
2: Ja, bij mij is dat geen geheim natuurlijk. Maar laat dat van jou ook eens weten in onze nostalgie. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
3: De meest foute ethisch hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Happy birthday!
6: Op 26 september viert Immoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
5: Dank u, Immoweb!
7: Hallo, goedemorgen, ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.

0: Ja, jij kwam binnen, Veronique, omdat je een koffietje was gaan halen. En je zegt, ja, ah, dat nummer, dat is de ideale start van de dag.
1: Mij wel, ja, ik vind dat. Maar ja, je weet, we hebben een andere stijl muziek. En ik hou wel van die zeemzoeterige, kleverige, romantische dingen.
0: Ja, en toen las ik, ja, maar het is de soundtrack van Fifty Shades of Grey. En toen snapte, ik het helemaal.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: We hebben het deze ochtend over seizoenen. Ben jij een zomertype? Hou je van de winter? Dat was eigenlijk de vraag die we uit onze chiquebak hebben gehaald. Hè. Wat is jouw favoriete seizoen? Er zijn, ja, alle mogelijke seizoenen zijn aan bod gekomen, hè, in onze app.
0: Ja, Ben uit Londerzeel bijvoorbeeld, die stuurt lente. Dat is zijn favoriete seizoen. Bart uit Capelle, die zegt dan weer zomer, heel het jaar. En Kelly uit Antwerpen zegt de tussenseizoenen, herfst en lente. Ik heb echt zo erg afgezien met die hitte deze zomer. En in de winter is het alweer te koud. En Dominique uit Zwevegem zegt, goedemorgen. Voor mij absoluut de winter, met de nodige sneeuw. Lekker wandelen en trucjes met de auto doen.
1: En dat van u, Sander? Ik kan het al raaien, eigenlijk. Want maar, je hebt u eigenlijk al de afgelopen weken verklapt.
0: Raad eens wat mijn favoriete seizoen is.
3: Grauw, grijs, nat en koud.
0: Dat is geen seizoen. Wat is mijn favoriete seizoen?
1: Ja, herfst of winter, hè. Zoiets typisch Belgisch, hè.
0: De herfst is mijn favoriete seizoen.
1: Voilà, zie je het, hè?
0: Ja, ja. Waarom? Ik kan alleen, het is prachtige kleuren. Vind ik heel leuk. Een beetje kouder al, maar nog niet
1: barkoud.
0: Je ziet die natuur zo veranderen. Je kan zo wat binnen gaan kruipen onder het dekentje. Oh, het wordt wat vroeger donker. Er zijn mooie lichtjes buiten. Ja, ik vind dat heerlijk. Wat vind jij? Ja, uiteraard de zomer.
1: Ja, een compleet tegenovergestelde natuurlijk. Hè. Hoe langer licht, hoe meer zon, hoe beter.
0: Dus, en ben je dan tijdens de donkerdere maanden, de herfst, de winter?
1: Dat ben ik heel, word ik, als dat te lang duurt, word ik heel depressief. Daar word ik heel down van.
0: Echt de winterdip, zoals je dan hebt er last van.
1: Ja, als dat te lang duurt, dan word ik...
0: Wat grumpy. Zo.
1: Ja, ja. Dus die herfstvakantie moet absoluut zon.
0: Zon, dan moet je naar de zon
1: gaan. Absoluut zon. Want dat duurt dat te lang.
0: Maar ik snap de zomer wel, maar mijn ding is... De warmte, als het te warm is, je kan niet je vel uiten. En in de winter of in de herfst, als het wat kouder is, je kan wel een jas aandoen. Dat is zo mijn ding.
1: Ja, dat is uw slimme uitleg, hè? Ja, nee.
0: Maar kan je dan ook zo'n 40 graden al? Geen probleem.
1: Ja, naar peroken hier, een ijsblokje dus in het zwembad zitten. Oh, ja. Fantastisch.

0: kan er tussen nog wel wat reactie in de nostalgie hebben, hoor. Werner de Klerk zegt Team Veronique hier, hoe meer zon, hoe beter.
1: Ja, gelassen.
0: En dan is er Michael de Kok, die stuurt volledig eens met Sander. Ik haat de zomer. Iedereen is dan veel te vrolijk, stuurt hij.
1: Oei, maar alleen man. Hoe kun je nu zo depressief zijn?
0: De opgeklopte vrolijkheid is zeer irritant.
1: Wat?
0: Dat is een beetje wat jij met mij hebt waarschijnlijk elke ochtend. Dat die opgeklopte vrolijkheid zeer irritant is.
1: Ik heb andere frustraties bij u.
0: We zullen dat eens allemaal in de therapie bespreken. Zometeen Earth, Wind and Fire met September. En een beetje kopstem oefenen met Mika en Grace Kelly. En daarna met over onze Jané-vraag. Want geen tafel van Gert natuurlijk dit weekend.
1: Nee, maar dan kies je bij ze zelf. Hè?
0: En het gaat over thuiswerken. Mm-hmm. Maar wat dat erover is, dat hoor je zo meteen. Ja.
2: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3:00.
3: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: Twee stemmen.
4: We gaan nog eens trakteren.
2: Maar vooral twee karakters. Woordenvol verhalen.
4: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
5: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
2: Sean en Lenke.
4: Allee, stoering.
2: Van maandag tot donderdag vanaf 3:00 in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
2: Alleen bij Nostalgie.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
17: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
18: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
17: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
19: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
17: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
21: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
22: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
23: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
24: Goedemorgen, Herbert Vlak hier. En als hoofdinspecteur van Lien heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort.

0: Ja, dat was bijna hetzelfde. Goedemorgen. Weer een nieuwe week. En jullie zijn ook al wakker. Hè? Al is het misschien nog niet met volle goesting. Een beetje met warrig haar. Misschien met wat prut in de ogen. Maar toch, welkom hier in onze club. Hè. Ben je altijd welkom. Met die grootste hits komt die maandag wel helemaal goed. Hè?
1: Ja, zo meteen nog. Gimme, Gimme, Gimme van Radha Michael Walden en Patty Austin. Fantastische song. Mm-hmm. En ook George Michael en Queen met die live versie.
0: Oh,
1: van
0: Somebody to Love.
1: Dat is echt kippenvel muziek. Ja, maar eerst moeten we natuurlijk nog naar onze Janee-vraag. Elke dag hengelen we naar jouw mening met de Janee-vraag. Vandaag hebben we zelf uit de kranten gehaald. Ja. En het gaat over thuiswerken.
0: Ja, dat klopt. Over telewerken. 1 op de 3 werknemers die wil liever geen enkele dag meer thuiswerken. Dat blijkt weer uit een nieuwe bevraging van Ivox en vastgoedontwikkelaar Befimo. Een opvallende vaststelling toch ook wel, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baart. Belangrijke groepen mensen, zegt hij, hebben geleerd dat telewerk hen niet gelukkiger maakt. Het gaat eigenlijk vooral om mensen die zich echt wel verbonden voelen met hun collega's en hun werkgever. Dus de vraag van onze Janee-rubriek die is nu natuurlijk: ben jij het telewerken ook beu, ja of nee?
1: Het was niet echt een zin, hè?
0: De was vraag, dat geen zin?
1: De vraag van ons Janee-rubriek.
0: Van onze Janee-rubriek?
1: In de les Nederlands zou het een 4 op 10 geweest zijn. Maar bon, ben jij telewerken ook beu? Allemaal gestart tijdens corona natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat telewerken, thuis via Zoom-calls en teammeetings. Mm-hmm. En wat was het allemaal? Maar veel mensen zijn het dus blijkbaar nu beu. En dat is dus de vraag, ben jij het ook beu dat telewerken, ja of nee? Zo simpel kan het soms zijn. Na 7 uur gaan we erop verder. Veronique, heb jij veel getelewerkt?
0: Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Tijdens corona hadden we af en toe wel online meetings en zo. Ik vond dat wel plezant.
1: Maar
0: ja, ik weet natuurlijk niet, als je dat elke dag moet doen, of dat dan minder leuk is. Ik weet het niet. Je zit in je eigen omgeving, toch?
1: Laat jouw mening even horen in onze nostalgie. Dat telewerken, ben je het beu, ja of nee? En dan is nu tijd om dat kippenvel op te roepen op je armen.

0: Gimme. Zometeen na 7 uur gaat het over onze ja-nee-vraag die we vandaag stellen.
1: Ben jij telewerken ook beu? Is ontstaan destijds tijdens corona. En veel mensen moeten het nog doen, hè, bij een firma. Hè?
0: Ja, maar ben jij het beu? Of doe je het wel graag? Laat het weten in onze nostalgie-app na 7 uur. Ga maar op verder.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
12: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
11: Kijk onze realisaties op bruvo.be.
13: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
14: Lenen bij Leemans.
15: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
16: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
15: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
16: Oei, dat was precies niet start to fun.
15: Maar Suzie toch...
17: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
18: Vlaanderen vakantieland.
19: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Nostalgie.
1: Goedemorgen, 1 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, 1 op de 3 stelt een bezoek aan de tandarts uit.
20: Omdat ze het niet kunnen betalen, blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke ziekenfonds Helam. Het gaat vooral om jonge mensen die volop investeren in hun carrière, een huis kopen en kinderen krijgen. En dan hebben ze geen geld genoeg om naar de tandarts te gaan. Maar dat uitstellen veroorzaakt op termijn nog grotere tandproblemen en duurdere behandelingen. En dan kunnen veel mensen een onverwachte factuur voor hun tanden van 1000 euro niet betalen. Want vaak hebben ze ook geen tandverzekering. Het gevangenispersoneel staakt de hele week tot vrijdagavond 10 uur. Ze protesteren, zoals we weten, tegen de overbevolking en de grondslapers, maar ook het personeelstekort, de slechte infrastructuur en de onveiligheid. Aangezien de staking langer dan 2 dagen duurt, kunnen gevangenisdirecties cipiers opvorderen als er te weinig vrijwilligers zijn om een minimale dienstverlening te voorzien. In Duitsland behaalt de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland net geen absolute meerderheid bij de deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt, blijkt vanmorgen uit definitieve resultaten. De AfD partij behaalt wel een verpletterende overwinning en kreeg het vertrouwen van net geen 44% van de kiezers. Ruim dubbel zoveel is dat dan 5 jaar geleden. De Christendemocraten van het CDU, dat is de partij van de Duitse bondskanselier Merz, die verliezen fors en halen iets meer dan 17%. In 2021 kon de CDU nog 37% van de kiezers overtuigen. In de hoogste voetbalklasse speelde Anderlecht en Racing Genk gisteravond 0-0 gelijk. In de stand staat Genk pas 7e, Anderlecht pas 11e. Nog gisteravond versloeg Beveren Oud-Hever in Leuven met 3-0. Door die zege klim Bever naar een 12e plaats in het klassement. OH Leuven staat gedeeld laatste samen met Kortrijk. En op de US Open Tennis in New York zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloren van de Italiaanse vierde reekshoofden Bolelli en Vavasori met 6-3 en 6-4.
6: Nostalgie weer.
20: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt. In de namiddag regen of buien vanaf de kust. Maximaal van 16 tot 23 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en een paar buien bij 15 tot 19 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Nog 7 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
7: We are 80s. We are 90s. We are
6: nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
7: Sander en Veronique.
1: Tweede schoolweek al. De boekentassen vol, de oogjes nog maar half open. Na zo'n druk weekend hadden wij best nog wat even willen blijven liggen. Maar gelukkig gaat de zon schijnen. Zet die radio maar harder. We zijn er weer.

0: De mandoline van R.E.M. Losing My Religion. Tot de laatste noot.
1: Goedemorgen, 6 over 7, maandag alweer. We vliegen in die spiksplinternieuwe week. Ik ben heel blij dat we dat samen kunnen doen. Zij, hopelijk heb je ook een heerlijk weekend gehad nu. Ben je klaar om aan die maandag te beginnen? Wij zorgen alvast voor een muzikaal lekker sausje.
0: Ja, Sam Smith bijvoorbeeld zometeen met zijn wereldhit uit 2014, Stay With Me. En zometeen Back to Life. Maar eerst gaan we natuurlijk over die ja-nee-vraag verder die we uit de actualiteit hebben gehengeld met ons ja-nee-vislijntje. Ja. Het ging over thuiswerken of telewerken.
1: Klopt. 1 op de 3 werknemers wil liever geen enkele dag meer thuiswerken. Dat blijkt dan weer uit een nieuwe bevraging van Ivox en vastgoedontwikkelaar Befimo. Dus de ja-nee-vraag van vandaag is gewoon weg. Ben jij het thuiswerken ook beu?
0: Ja, maar zullen wij eens beginnen met onze bordjes omhoog te steken? Ben jij het thuiswerken beu, ja of nee? Onze producer die zegt ja. En Veronique en ik, wij zeggen alle twee nee.
1: Ja, alsof onze producer eigenlijk thuis moet werken.
0: Die heeft toch nooit in zijn leven thuis gewerkt, denk ik.
1: Ja, dat is ook de reden waarom ik nee zeg. Ja, maar ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Ik ook, ik heb nog nooit thuis gewerkt.
1: Maar ik heb er wel een gevoel bij. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik nee zeg. Ik vermoed dat het wel leuk is om te kunnen werken in je eigen omgeving thuis. Al is het in uw pyjama desnoods nog, met je eigen kop koffie aan de computer zitten. Ik denk dat dat wel... Of moet zijn? Nee?
0: Ja, ik denk dat ik het 1 dag per week leuk zou vinden.
1: Ja, voilà.
0: Maar stel dat ik me moet inbeelden dat die radiostudio bij ons thuis staat, dat jij gewoon uit je bed moet rollen en ik uit mijn bed moet...
1: Max.
0: Nee, want dan zijn we niet bij elkaar.
1: En fantastisch.
0: Dat zou ik echt ambetant vinden. Dat zou ik echt jammer vinden. Dus ik ben het niet beu, zo 1 dagje per week zou ik het wel graag doen, maar ik denk niet dat ik het fulltime zou
1: kunnen.
0: Ja, ik
1: weet het niet. Het hangt ook van het soort job af natuurlijk. Hè.
0: Dat is waar.
1: Als je de hele dag moet teamsen en meetings moet doen.
0: Niet zo leuk, denk ik. Fabienne Desselbergen zegt absoluut niet. Zij houdt van telewerken. Ze werkt in Tichem, woont in het Gentse, dus reken maar uit wat ze bespaart aan reistijd. Ja. En ook Bennet Londerzeel stuurt een bericht. Hè?
1: Ja, die zegt, ik ben het beu. Ja, corona is voorbij. Net zoals de afspraken maken bij de politie bijvoorbeeld. Dat is echt miserie. Mario uit Nieuw-Namen, die hangt ook aan de lijn. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Hey, jij bent wel fan van telewerken. Wij wel, maar jij toch niet, hè?
2: Ik haat telewerken.
1: Vertel eens, waarom?
2: Haten mijn passie. Ik zit liefst op kantoor. Ik hou er niet van om thuis geïsoleerd van mijn collega's te zitten. Alleen aan mijn bureau. Nee, ik heb mensen rondom mij nodig voor mijn energie uit te halen en kwijt te kunnen. Als je even iets moet weten, je wilt iemand informeren. Je gaat gewoon vragen aan de persoon zelf. Anders moet je inbellen, die zijn even ook in gesprek. Dat komt niet uit. Ja, fijn, dit had veel tijd verloren en nee.
1: Ja, dus je mist sociaal contact een beetje als je thuis moet werken.
2: Absoluut, absoluut. Okay. Ja, dat is u volledig gelijk.
0: Ja, en Mario, moet je nog thuis werken nu of werk jij constant op het bureau?
2: Moeten is een groot woord. Hè? Dus ik ga zoveel mogelijk naar kantoor. Ik ben nu ook onderweg naar.
0: Oké, okay, en wat doe je van job, Mario?
2: Ik werk voor Toyota België, dus de invoerder van Toyota en Lexus in België.
0: Oké, dat zijn auto's, ja.
1: Dat zijn auto's, ja.
0: Het is maandag voor iedereen.
2: Dat kan naaimachines zijn, maar nee, inderdaad. Auto's.
0: Doen die ook naaimachines, Toyota?
2: Ja, tuurlijk wel.
0: Oh, dat wist ik. Maar wij zitten hier met 2 te kijken, dat wisten wij niet.
1: Ja, en dan niet Mario. Ja, natuurlijk wel. Alsof dat wij zo 2 rentebielen zijn die dat niet weten. Sorry, Mario.
0: Natuurlijk, wie weet dat nu niet?
2: Geen probleem. Het gaat inderdaad wel over auto's.
0: Dat is goed, oké. Fantastisch. Mario, we gaan jou verder naar het werk laten gaan. Ambeteer ze daar goed vandaag, de collega's. En veel plezier met de naaimachines, hè.
2: Dankjewel. Fijne dag nog, jullie.
1: Tada.

0: with me. Goedemorgen, 16 over 7. En Sander, ik denk dat jij vandaag echt wel in je nopjes gaat zijn, want we hadden het daar straks al over de seizoenen, hè, in onze levensvraag. Je weet wel, elke ochtend 5:15 rolt er zo'n levensvraag uit onze chickenbak, onze kauwgomballenmachine. Nu, dat straks was de vraag, wat is jouw favoriete seizoen? Sander, ongelooflijk, onbegrijpelijk, maar bij jou was dat de herfst. En toen ik vanochtend naar hier reed, voelde ik eigenlijk de herfst al in de lucht hangen.
1: Nou ja, maar ik denk dat het net een hele goede dag voor jou gaat worden, want het wordt vandaag de laatste echte zomerdag.
0: Voilà, dus voor allebei was het een beetje, hè?
1: Ja, voor mij, zo 's ochtends vroeg een beetje, dat telt niet, vind ik.
0: Nee?
1: Hè? Nee, het wordt tot
0: maar je toch moeten opstaan?
1: Het wordt tot 29 graden vandaag.
0: Fantastisch.
1: Ik begon al te zweten als ik eraan dacht.
0: Sandaaltjes aan, shortje aan.
1: We zullen straks eens horen bij onze weerman Erwin of dat echt zo gaat zijn. Wie van ons twee er eigenlijk echt gelukkig gaat worden vandaag?
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, ben een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. L België, nu te koop.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Hoi Pieploy, Jens de Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: Om 7:15 kan je straks weer tickets winnen voor Disneyland Parijs in de quiz van je leven. Om jou maandag in te zetten als een echte winnaar. Maar eerst moeten we kijken wat voor weer het buiten wordt. En er is natuurlijk maar één man die daar het antwoord op heeft.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, onze Erwin. Hey, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, dag Veronique en Sander.
2: Dag Erwin, het wordt vandaag een van de laatste zomerdagen, denk ik. Daar word ik wel heel gelukkig van. Vertel eens, wat gaat het geven vandaag?
3: Ja, net daarom. Hè. Twee belangrijke woorden in het weerbericht. Profiteren en genieten. Want vandaag wordt gewoon opnieuw een warme zomerdag. 26 graden op de thermometer. In tegenstelling tot gisteren komen vandaag wel wat meer wolken tevoorschijn. Maar afgezien van die één enkele bui blijft het dus nog droog en is het ja, dus nog warm.
2: Oké, en de komende dagen blijft het lang zo goed?
3: Morgen minder. Vandaar dat je er vandaag dubbel en dik moet proberen van te genieten. Eerst en vooral wordt het een pak frisser morgen, met op vele plaatsen geen 20 graden meer. Misschien in de provincie Limburg nog net 20 graden. Maar we zullen het op vele plaatsen met 18 moeten stellen. En bovendien valt er ook regelmatig regen. Niet in de voormiddag. Die regen komt zo rond de middag het land binnen en verspreidt zich snel over het hele land. En ook woensdag ziet er niet al te best uit. Geregeld een bui, maar ook langdurige droge momenten met zon en wolken. Tegenvallende temperaturen op woensdag, amper 17 graden. En donderdag is het dan weer tijdelijk droger. En dan halen we opnieuw net 20 graden.
2: Oh, dat is toch zo typisch Belgisch weer, hè? Het gaat weer alle kanten uit, hè?
0: Het prachtigste is als je meekijkt via Play, via de televisie, dan kan je dus tijdens het weerbericht van Erwin de gezichtsuitdrukkingen van Veronique de Kok zien. Erwin, dat is fantastisch.
2: Maandag was het allemaal goed en dan hoor ik zo die temperaturen naar beneden gaan. En dan,
0: Alles onder de 20 is alsof ze stront geroken heeft. Dat is echt waar. Zeg Erwin, ik heb nog één belangrijke vraag voor de mensen die nu denken met die mindere temperaturen. We gaan de terrasmeubels al opbergen in het tuinhok en zo. Moet je dat doen of kan het zijn dat we nog wel wat een nazomertje krijgen en dat je nog wat kan genieten van dat terrasje?
3: Ja, absoluut. Hè. Kijk maar eens naar het zuiden van Frankrijk. Die hebben op dit moment opnieuw 40 graden te pakken. Nu, zo'n vaart gaat het hier natuurlijk niet lopen. Maar zo'n Indian Summer op het eind van september, dat kan best. Dus die tuinmeubelen, laat die nog maar even staan.
2: Nog een paar weken dus.
0: Hoop doet leven, zeggen we dan.
4: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, het is bijna 7:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En Bart, je hebt het over de Duitse deelstaatverkiezingen.
1: Ja, daar haalt de extreemrechtse partij Alternatieven voor Duitsland in Sachsen-Anhalt net niet genoeg stemmen om alleen te kunnen regeren. AfD krijgt 44% van de stemmen en 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Christendemocratische CDU van bondskanselier Merz die haalt amper 18% en verliest de helft van zijn kiezers. In Miami, in de Verenigde Staten, er kwamen zeker 5 mensen om toen een vrachtvliegtuig van de baan vloog tijdens het landen. Daarna reed het gewoon de autosnelweg op en botste daar tegen enkele wagens. Sommigen vlogen meteen in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het ongeval. De beelden zijn hallucinant. Goed nieuws voor als je zot bent van digitale hebbedingetjes. Want Apple stelt deze week zijn eerste vouwbare iPhone voor. Experts noemen het de meest ingrijpende vernieuwing in de geschiedenis van Apple. De vouwbare iPhone is kleiner dan een reispaspoort, amper 4,5 mm dik en de vouwlijn zie je helemaal niet. De nieuwe iPhone is wel peperduur. Voor het basismodel betaal je €2.400, alstublieft.
0: Ja, dat vind ik erover.
2: Pardon? €2.400?
0: Ja, ik heb dit weekend al een nieuwe moeten kopen. Waarom? Mijn gsm is niks aan, maar die batterij is gewoon 4 keer per dag helemaal plat.
2: Ja, dat is...
0: Dus ik weet niet wat dat iPhone allemaal aan het doen is. Hè?
2: Ja, ze kloppen het geld uit je zakken waar je bij staat. Een vouwbare gsm, mij spreekt het ook toch totaal niet. Dat moet toch helemaal
0: niet? Maar dat bestond toch eigenlijk al, zo'n vouwbare?
2: Ja, van andere,
0: is dat Samsung
2: van
0: of
2: andere
0: zo?
2: Merken, denk ik. Ja. Ja.
1: Ik zou dat durven kopen.
0: Toch niet voor dat bedrag?
1: Jawel.
2: En waarom?
0: Of wat, Bart?
1: Gewoon, ja, een beetje...
0: Omdat dat een hebben dingetje is.
1: Ja, inderdaad.
0: Oh, echt?
1: Ja. Na. Ik heb het en jij niet.
2: Is dat echt
0: wel? Dat doet mij nu totaal niks, zeg. Ja, dat zou ik. Dat is goed. Dat is leuk voor u, Bart. Ja.
1: Oké, okay, dank u.
0: Doe me niks.
2: Het is daarmee dat je altijd droge boterhammen met kaas zit te eten. Jij bent al aan het sparen.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: En Nicky zegt in de nostalgie dat we vandaag assortie zijn, Veronique.
1: Ah ja, mijn strepen zijn ietsje breder dan die van nu.
0: Zoals altijd. Jouw strepen zijn altijd groter.
1: Ja jong, voor ook, wat hoort wat. Hè.
0: Je hebt ook
1: ja,
0: al meer strepen.
1: Het is nog wat ouder, hè.
0: Ja, en al meer strepen verdiend eigenlijk. Voilà.
2: De quiz van je leven.
1: Uw tijd komt nog wel, vriend. Ja, we gaan weer tickets voor Disneyland weggeven zometeen. Elke dag om 7:45 doen we dat natuurlijk. Je kan er zo maar liefst 4 in de wacht slepen zometeen. En nu, het is een quiz die zometeen gebaseerd is op jouw geboortejaar. Het is eigenlijk super gemakkelijk. Dus in feite een gepersonaliseerde quiz, hè?
0: Ja, of het nu gemakkelijk is, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Jawel.
0: Het zijn toch soms pittige vragen.
1: Ja.
0: Dat is waar, maar het moet ook niet makkelijk zijn, want je kan er 4 tickets voor Disneyland Parijs mee winnen.
1: Dat is een serieuze cadeau, hè.
0: Wil jij naar Disneyland met 3 andere personen, stuur dan nu jouw geboortejaar in de Nostalgie-app. Zo simpel kan het leven soms zijn. Eén berichtje kan jouw maandag veranderen. De Nostalgie-app is waar je moet zijn en misschien speel jij zo meteen mee met de quiz van je leven.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, verandas.
5: Leenaars Aluminium.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
14: Onofficieel voor gaming.
13: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
17: Goedemorgen, Veronique. Elke ochtend luister naar u en Sander. Hè. Is heel goed voor mijn infrastructuur.

0: Could It Be Magic? Zometeen een beetje moderne liefde van onze David Bowie. Maar ondertussen is het iets over 7:15. Dan moeten we quizzen.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, een nieuwe week. Maar het is nu al 7:15. Gewoon onze vaste afspraak, hè, om de Disneyland tickets binnen te halen. Met die quiz van je leven. En vandaag speelt Evelien uit Capelle mee. Goedemorgen, Evelien.
3: Goedemorgen, Veronica Sander.
2: Hey, hoe ziet 7:15 voor jou uit?
3: Ja, volop de kinderen aan het klaarmaken om naar school te gaan. Dus, ah ja, ik niet zelf. Ze kunnen dan ondertussen al zelf, maar de ochtendrush.
2: Ja, de ochtendrush zoals bij velen, denk ik, op dit uur. Maar jij dacht, ik ga toch nog eens even rustig meespelen met je quiz van uw leven, hè?
3: Ja, we zullen proberen, inderdaad.
0: Is dat vrije wil, Evelien, of is het onder lichte druk?
3: Eigenlijk onder lichte druk. Mijn zoon had gevraagd van mama, we moeten naar nostalgie luisteren, want we kunnen daar tickets voor Disneyland winnen. Dus,
0: een slimme zoon, ja. Ik hoor het al helemaal.
2: Heel slim, de zoon heeft gepusht. Oké, dan gaan we de zoon maar niet teleurstellen. Hè. Volle focus, zou ik zeggen, Evelien. Sander legt nog eens heel even uit aan Evelien hoe dat juist in zijn werk gaat.
0: Wel, je krijgt zo meteen 3 vragen, Evelien. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Paleis. Parijs, niet Disneyland Paleis. 1 juist antwoord, dan win je 1 ticket. 2 juiste antwoorden, dat zijn 2 tickets. En 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. En per vraag krijg je ook ongeveer een 5-tal seconden om te antwoorden. Is dat duidelijk, lieve Evelien?
3: Dat is heel duidelijk.
2: Alright, Evelien, dan gaan we meteen aan beginnen. Je bent geboren in 78, dus jouw eerste vraag die komt daaruit. Alright, 1978 was het jaar van Grease. Ja, die Amerikaanse film was natuurlijk een enorm succes en scoort ook muzikaal in alle hitlijsten. Maar welke actrice speelde nu weer de rol van Sandy naast John Travolta? Wie was dat?
3: Dat was Olivia Newton-John.
0: Olivia Newton-John, dat is alvast. Juist, dat eerste ticket, dat is binnen.
2: Okay, vraag 2, daarvoor gaan we naar 1988. Toen kwamen de bekendste ambtenaren van toen met hun eigen film. Ja, die bekende serie met personages als directeur Tien Pond, Jean de Pisser en Jonge Docs kwamen in 88 dus met een film waarin ze de brug maakten. Hoe heette die serie weer?
3: De collega's maken de brug.
0: De collega's maken de brug, zo heette die film inderdaad. En die serie, dat was inderdaad De collega's 2-2 alvast.
2: Right, al 2 tickets binnen. Nog 1 vraag om ze te verdubbelen. We gaan voor 4 tickets, dus let goed op. Een vraag uit 1998. Toen bereikten voor het eerst 2 Belgen de Zuidpool. Alain Hubert trok toen samen te voet over Antarctica met de man die ik zoek. Welke Dirk, al deed zijn bijnaam eerder aan festivaltoiletten denken, was onze bekende polreiziger tot hij in 2021 in Groenland tijdens een expeditie om het leven kwam. Wie was dat?
3: Dirk Danserkoer.
0: Dirk, oftewel Dixie Danserkoer. Helemaal juist, 3-3.
2: Amai, zeg, je hebt het wel spannend gemaakt. Dat bleef even uit. Amai. Evelien, proficiat. Je hebt 4 tickets gewonnen. Heel goed. Wie ga je allemaal meenemen? De zoon waarschijnlijk. En wie nog?
3: Ja, de zoon uiteraard. De dochter. En dan zullen we nog iemand moeten vinden. Dus,
2: Kandidaten genoeg, denk ik, die zich gaan aanmelden. Dat is een leuk begin voor jullie nieuwe week. Geniet ervan en breng de kinderen nog op tijd naar school. Hè.
3: Ja.
2: Salut. Bye bye.
4: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.

0: Mother in Love, David Bowie, alweer uit 83. Grove door. Die zou misschien ook wel eens de revue kunnen passeren tijdens onze 80s en 90s party in de Carré.
1: Of onze 80s en 90s top 2000. Daar zal die natuurlijk ook wel een plekje vinden binnen 7 dagen.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Beginnen we eraan.
0: Zeg maar, je hebt eigenlijk ook wel speciaal nieuws. Ik dacht dat ik van mijn stoel viel toen je met mij meldde. Iets levensveranderend, toch?
1: Ja, ik heb een beslissing gemaakt.
0: Ja, mannetjes.
1: Die mijn leven gaat veranderen.
0: Ja. Dat denk ik ook, ja. En weet je vrouw dat al? Of je vriendin dat al?
1: Ja, zij weet het al, ja.
0: Zij weet het al.
1: Wat
0: en ik nu ook.
1: Levensveranderende beslissing is, dat kom ook jij te weten. Na 8 uur.
2: Straks bij Sta op met Veronique de Kok.
1: En om al dat grote nieuws te verzachten, straks nog wat Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
11: Samen zorgen voor een goede start?
12: Let's go!
11: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
14: Zalig.
15: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
16: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
15: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
17: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt. Jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
0: Nostalgie. 3 voor 8. Goedemorgen. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. Bart, 1 op 3 stelt een bezoek aan de tandarts uit.
18: Ja, omdat ze het niet kunnen betalen, blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke ziekenfonds Helan. Het gaat vooral om jonge mensen die volop investeren in hun carrière, hun huis kopen en kinderen krijgen. Dan hebben ze geen geld genoeg om naar de tandarts te gaan. Maar dat uitstellen is eigenlijk niet zo verstandig, zegt Vincent Koningsveld. Hij is van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
19: Inderdaad, tandheelkundige zorg, als die niet aangepakt wordt, dan wordt die eigenlijk alleen maar erger. Dat betekent ook dat de behandelingen uitgebreider worden naarmate dat je die zorg uitstelt. Daarmee ook de kostprijs daarvan, die loopt daardoor alleen maar op, nog los van de complexiteit van de behandeling die dat dan ook toeneemt.
18: En daarom sluit je best op tijd een tandverzekering af. Het gevangenispersoneel staakt de hele week tot vrijdagavond 10 uur... protesteren tegen de overbevolking en de grondslapers. Maar ook het personeelstekort, slechte infrastructuur en onveiligheid. Aangezien de staking langer dan 2 dagen duurt, kunnen gevangenisdirecties cipiers opvorderen als er te weinig vrijwilligers zijn om een minimale dienstverlening te voorzien. In Duitsland behaalt de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland net geen absolute meerderheid bij de deelstaatverkiezingen in het Duitse Zaksland. Sachsen-Anhalt. Blijkt vanmorgen uit de definitieve resultaten. De AfD-partij behaalt wel een verpletterende overwinning en kreeg het vertrouwen van hetgeen 44% van de kiezers. Ruim dubbel zoveel is dat dan 5 jaar geleden. Christen-Democraten van het CDU, dat is de partij van Duits bondskanselier Merz, die verliezen fors en halen iets meer dan 17%. In 2021 kon het CDU nog 37% van de kiezers overtuigen. In de hoogste voetbalklasse speelde Anderlecht en Racing Genk gisteravond 0-0 gelijk. In de stand staat Genk pas 7e, Anderlecht 11e. Nog gisteravond versloeg Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Door die zege klimt Beveren naar een 12e plaats in het klassement. OH Leuven staat gedeeld laatste, samen met Kortrijk.
2: Nostalgie weer.
18: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt, in de namiddag regen of buien vanaf de kust. Maxima van 16 tot 23 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en een paar buien. 15 tot 19 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Nog 7 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s. We are 90s.
2: We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
9: Sander en Veronique.
0: Hallo, de tweede schoolweek al. De wekker gaat. Na een druk weekend staat onze batterij toch al op half leeg. Maar gelukkig schijnt de zon vandaag. Kom aan, maandag. We zijn vertrokken.

0: meteen zoet. You Too, The Sweetest Thing.
1: Ja, 7 over 8. Ondertussen, je zit al in die rush om die kinderen op tijd op school te krijgen. Of misschien om zelf op tijd op je werk te geraken. Wij zijn er sowieso voor je hier in onze leuke club, hè?
0: Ja, Sandra uit Antwerpen, die stuurt al. Goedemorgen, Veronique en Sander. De laatste loodjes om die kinderen op school te krijgen. Maar met jullie muziek gaat dat extra goed vooruit.
1: Hey, want ja, het weekend ligt nu officieel achter ons. Sander, waren eigenlijk voor jou die ballonfeesten of vredesfeesten? Hoe noem het nu?
0: Ja, Sinterklaas stond natuurlijk op zijn kop, hè, door de vredefeesten. Ik ben daar 2 dagen geweest dit weekend. Ja, fantastisch leuk en fantastisch mooi om te zien is dat. Hè. Vrijdag heb ik niet veel ballonnen gezien, maar zaterdag zijn ze wel opgestegen van op de Grote Markt. En dat is, ja, ik moet eerlijk zijn, dat is een magisch beeld. Als je van Sinterklaas of omstreken bent, dan is dat een iconisch beeld, die ballonnen die daar opstijgen. Ook genoten van het laatste concert van Hooverphonic.
1: Was dat ook daar dan?
0: Ja, met Raymond Geerts en Gijke Arnaert, hun laatste show. Het plein stond bommedevol. Dus meer dan 10.000 man stond daar om te genieten van die laatste show. Ik moet zeggen, ze hebben wel echt in de schoonheid afgesloten. Hoe was het bij jou op de jaarmarkt of de dorpsdag?
1: Dorpsdag heet dat in Brasschaat. Dat is ook al de eerste zondag van september. De Brelabaan, dat is zo de commerciële shoppingstraat eigenlijk. De alle winkels die zetten dan standjes en zo. En dan zijn er heel veel culinaire standjes ook. Dus het was wel heel leuk.
0: En ook druk in de winkel bij jou, hè?
1: Extreem. Maar er waren files aan de kassa. En ik vind dat dan wel heel plezant.
0: Leuk.
1: Maar we hebben ook weer in schoonheid afgesloten met ons team. De nodige flessen, bubbels zijn daar gekraakt. Dus nee, gewoon geweldig. Heel leuk. Als je met zo'n toffe madame kunt samenwerken, altijd heel tof.
0: Dus de batterijen zijn helemaal opgeladen. Maar
1: ja, dat weet ik niet.
0: Eerlijk gezegd, Veronique, ik kijk ook wel uit naar volgend weekend.
1: Ja, dat denk ik ook. Want je bent wel iets van plan, hè? Heb je mij al verteld.
0: Ah, wel.
1: Ik ben wel heel curieus.
0: Ik ga iets speciaals doen.
1: Nee.
0: Wacht. Er komt een uitbreiding in ons gezin volgend weekend.
1: Sander, nu al?
0: Mijn vriendin en ik hebben besloten dat wij mama en papa worden van een hondje.
1: Dat is keigoed.
0: Van een klein hondje.
1: Een klein puppietje.
0: Een kleine corgi.
1: Een corgietje. Oh, dat is dat zo. Ja, oké, tof. Dat is geen dat de Queen in Engeland al had, hè? Van die corgis, hè?
0: Ik zag hier de mama van Cookie, ons Veronique, natuurlijk met dat puppietje vorig jaar. En mijn vriendin was meteen helemaal verkocht. Mm-hmm. En we gingen.
1: Mag jij iets minder, toch? Toen?
0: Ja, ik was toen een beetje sceptischer. Mm-hmm. Maar het idee is blijven rijpen van een hondje. Een paar maanden overgegaan, veel over gepraat. En een tijdje geleden gingen we, had mijn vriendin daar eens een nestje corgis gezien.
1: Ja, maar dan zijn ze verkocht. Als je daarnaar gaat kijken, dan zijn ze verkocht.
0: En we gingen eens gaan kijken, inderdaad. En ik zei nog in de auto, nou, dat was even rijden. Ik zei, ja, maar we gaan dat eens gewoon gaan kijken. Hè, om te zien, In de auto terug, helemaal verkocht. Heel lang over gepraat, van ja, zien we dat zitten, want dat is een groot.
1: Is dat te doen in jullie leven? Ja, wel, dat moet passen, hè?
0: Grote verantwoordelijkheid. Wel lang over nagedacht. Gekeken, oké, hoe gaan we dat doen? Ook gekeken in onze omgeving. Mm. Zijn er mensen die ons auto kunnen helpen, eventueel?
1: En jij dacht toen niet aan mij, natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Uiteraard. Je hebt al 3 honden, dan kan er nog eens een 4de komen logeren ook, hè?
1: Oh my god.
0: Maar dus, we gaan een corgietje nemen.
1: Ah, leuk. En wanneer mag je ze gaan halen?
0: Wel, ik mag ze deze vrijdag gaan ophalen.
1: Deze vrijdag al?
0: Dus ik heb nu een week om
1: tips te krijgen van iedereen.
0: Overladen met tips. Dus heb jij tips voor een first puppy owner?
1: Ja.
0: Wat is jouw tip?
1: Ja, want je hebt totaal geen ervaring. Hè? Dit is echt jouw allereerste hond ooit.
0: Ja. Maar wow, ik ben helemaal klaar om ervoor te gaan. Mm-hmm. Maar als je tips hebt, laat ze alsjeblieft komen in. We moeten ook nog een naam zoeken en zo. Het is echt.
1: Oh my god. Is het een meisje of een jongen?
0: Het is een meisje. Een teefje. Wat is jouw allerbelangrijkste tip als dogman?
1: Oh, schattige. Ik heb er heel veel. Consequent zijn. Dat is het voornaamste. Ja. Iets wat ik totaal niet ben natuurlijk met die van mij. Maar dat is toch wel het belangrijkste, ja. Consequent zijn.
0: Ik kijk er zo naar uit. Maar dus ik word papa van een hondje, een corgietje.
1: Weet je wat we gaan doen? In plaats van mijn tips te aanhoren, want ik heb natuurlijk al, dit is mijn 8e of 9e hond. We gaan gewoon eens aan jou daar thuis vragen. Wat is jullie ultieme tip voor onze Sander, die nog een echt een bleu is achter zijn oren?
0: Inderdaad. Echt alle tips zijn welkom. Om dat hondje in een fantastisch warm nestje te verwelkomen.
1: Ja. Stuur het even in onze nostalgie-app. Wat moet hij doen en wat moet hij zeker niet doen?
0: Jij dacht even dat ze zwanger was, hè?
1: Ja, ik hoorde zo'n babymuziekje. Ik denk, nee, dat gaat hij mij niet aandoen, hè?

0: Dan Hartman, Relight My Fire. Ja, ons hart staat in brand, want ik krijg ook een puppietje binnenkort.
1: Dat snap ik. Jij gaat zo op een roze wolk eindigen zo.
0: Ja, dat hoop ik toch eigenlijk.
1: Ja, dat is een klein, dat is een kindje hè, dat je nu in huis gaat krijgen.
0: Dat hebben veel mensen mij al gezegd eigenlijk.
1: Tuurlijk.
0: Een hond in huis halen zoals een kind. Veronique, best wel veel tips die je ook eens hebt binnengekomen.
1: Ja, maar echt geweldig. Linneke die stuurt, geduld hebben is de grootste tip en geen verwachtingen van een roze wolk hebben. Allee, een klein beetje hè, Linneke. We hebben er recent eentje gekocht, zegt ze, en toch goed aan mispakt, maar we houden superveel van hem. Gertie heeft ook een tip. Ga naar de puppyklas. Dat is een goede hondenschool. Dan ben je zeker van een goede uitleg.
0: Ja, dat gaan we sowieso doen ook. De hondenschool, omdat wij dus, het is ons eerste hondje. En we denken, dan willen we goed omkaderd worden. En
1: ja,
0: goed,
1: dat is ook zo.
0: Goed begeleid worden. Ja. Dus we gaan 2 keer per week naar de hondenschool gaan.
1: Bart uit Schoten die stuurt, Sandra legt alvast een gedragen kous van jou en je vriendin mee in het nestje. Zo raakt hij gewoon aan jullie geur. Bart, ik kan u verzekeren, dat is nu de slechtste tip dat je kunt geven. Want de sokken van onze Sander hier, ik zou dat niet doen.
0: Nee, dat is dieren,
1: ik heb niks gezegd, maar dieren, ik zou dat nu niet doen.
0: Dat is dierenmishandeling als ik dat doe.
1: Er ligt gewoon een t-shirt of zo'n gedragen t-shirt. Maar nou, geen kous van u, alstublieft. Nee.
0: Dat zou ik inderdaad
1: Nee, Bart, echt waar. Jij staat hier niet in de studio, hè?
0: Ik heb hier nog Michael de Kok. Die stuurt elke keer een wekkertje zetten de eerste 24 uur om de puppy op het gras te laten pipi en kaka doen en belonen met een snoepje.
1: Ja, dat
0: na het spelen en de behoeftjes even in de bench begeleiden en belonen. Daar een doek over om de prikkels weg te nemen. Dit om tot rust te komen.
1: Ja, dat doen wij ook. Die een doek over de bench.
0: De doek over de bench?
1: Is eigenlijk al een bench.
0: Ja, we hebben dit weekend een bench gekocht.
1: Oké, denk dan, het is een puppy. Geen te grote bench, hè?
0: Nee, dat heb ik ook. En blijkbaar kan je die dan verkleinen door er dan een doos in te steken of zo, bijvoorbeeld.
1: Welke tip had ik ook gegeven daarover?
0: Jij hebt mij dat gegeven, Veronique de Kok. Want ik heb Veronique al veel gewhatsappt over de hond.
1: Voilà.
0: Dat is waar, hè? Ik heb al gebeld een paar keer. Stoor ik? Ja, het is nog een vraagje over.
1: Het is wel schattig, eigenlijk.
0: Zometeen Jamie Lydell met Another Day en Cindy Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Dat gaan mijn vriendin en die hond binnenkort zijn. Girls
1: denk ik ook,
0: Just Wanna Have Fun.
2: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Leontis.
11: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
12: BTW staat voor by the way.
13: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar ik kom niet, hè.
14: Oh, jij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Dit was jouw nummer 353 in de 90s top 590. It must have been.
18: Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
19: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
20: In de app of op nostalgie.be.

0: bedankt aan onze warme club voor al die tips. Van ik als toekomende hondenpapa. Ik ga mij wel nog eens mogen inlezen. Ik ga serieus uit mijn pijp mogen komen, denk ik, voor dat puppetje, die kleine corgi eraan komt. Maar ik ben er wel helemaal klaar voor. Dankjewel voor al die berichtjes.
1: Goedemorgen, het is ondertussen 8:55. Zometeen duiken we ook in de 90s met Eros Ramazzotti. En dat is een song waar je ook op kan stemmen natuurlijk. Hè?
2: En 90's top 2000.
1: Ja, en stemmen, stemmen, stemmen zal de boodschap zijn. Want volgende week maandag beginnen we eraan aan die 80's en 90's top 2000. Twee weken lang de beste muziek uit de twee mooiste muziekdecennia. En vooral helemaal door jou daar gekozen. Je kan jouw top 3 nog altijd doorgeven via de Nostalgie-app of via onze site.
0: Ja, vorige week kreeg Veronique de Kok hier bijna een crisis. Ja. Omdat je dus een top 3 moet maken en je vindt dat te weinig.
1: Nu? Maar hoe gaat dat nu? Je kunt toch niet uitkiezen?
0: Heb je ondertussen al een keuze gemaakt?
1: Maar nee, hè?
0: Nee, je zal toch... Oké, je moet beloven dat je tegen het einde van de week een top 3 hebt.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Jawel, nee. Beloofd?
1: Nee.
0: Jawel.
1: Beloof ik niks. Ja, allee, ik zal eens proberen. Ik zal moeite doen. Uit de Eros Ramazzotti en de George Michaels en de Madonna's en de Michael Jackson's en de Toto's. Ja, allee, man, wat doe jij mij weer aan?
0: Tegen het einde van de week heeft Veronique dus een top 3. Maar één voordeel, je gaat al niet meer moeten nadenken over je kledingkeuze tijdens de finale van die top 2000.
1: Dat is waar.
0: Want op vrijdag 25 september gaan wij de finale presenteren, Veronique.
1: Razen, hè?
0: Daar heb ik al heel veel zin in.
1: Ja, ik ook.
0: En we gaan dat helemaal gestyled doen.
1: Hé, hey, eenmaal in uniform, hè, de 80's en 90's.
0: Want Veronique, jij hebt mij gestyled.
1: Ja.
0: En ik heb jou gestyled.
1: Ik vond dat de max. Dat was zo leuk om te doen.
0: Het is een avontuur dat je kan volgen op onze Instagram, Nostalgie België. Het is een aanrader, hè?
1: Een klein tipje van de sluier, het is gewoon hilarisch.
0: Ja, het begint... Vanaf vandaag kan je de styling zien die Veronica mij heeft gegeven.
1: Ja, dat is eigenlijk het beste filmpje ever. Nee, ik meen dat echt. Ik heb zo gelachen nadien ook nog.
0: Je moet het echt nu bekijken. Je kan het op onze Facebook vinden of op onze Instagram, Nostalgie België. Ik kan al een klein tipje van de sluier geven.
1: Je zag er... belachelijk uit.
0: Ja, en ik heb proberen breakdansen.
1: Was dat breakdansen dat je deed?
0: Ja. Je dacht dat ik een beroerte kreeg, maar ik probeerde te breakdansen. Je kan dat dus allemaal zien op ons Instagram-kanaal. En ik zie er ook op een gegeven moment in een outfit uit als Frank Boma's uit thuis. Dat kan ik ook al vertellen.
1: Ja, en ik wist niet wie dat was.
0: Ja. Ondertussen, Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Een heel mooie maandag gewenst. Fijn dat je er weer bij bent in de warmste ochtendclub van Vlaanderen. Goedemorgen.

0: dankjewel. We zijn er, we bestaan. Ondertussen is het 8:55. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Bart, je begint met een strafcijfer.
1: 10 miljoen euro. Dat geeft de Vlaamse overheid elk jaar uit aan externe communicatiebureaus. Goed voor een hele voorraad campagnes, podcasts en video's waar soms geen kat naar kijkt. En dan moet je weten dat al die Vlaamse departementen nog een peloton aan eigen vaste communicatiemedewerkers in dienst hebben. Oppositie spreekt dan ook van compleet onzinnige communicatiediensten. In Duitsland haalt de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland bij deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt net niet genoeg stemmen om alleen te kunnen regeren. AfD krijgt 44% van die stemmen en 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz die haalt amper 18% en verliest de helft van zijn kiezers. En je kent ongetwijfeld dit hier. Maar die trein rijdt ook al maar vaker vanuit Antwerpen naar Amsterdam, Rotterdam, Keulen of Parijs. Want zowel Eurostar als NMBS zien dat internationale treinen nooit zo populair waren. Eurostar vervoerde ruim 15% meer reizigers naar buitenlandse steden. Komt vooral door het grotere aanbod, maar mensen vinden reizen met de trein zalig. Gewoon minder stress. Ja. En daar willen ze dus meer geld aan uitgeven dan in de file te gaan staan met een auto.
0: Ja, ik zie dat onze Sander al aan het knikken is. Jij bent het daarmee eens, hè?
2: Zalig vind ik het om met de trein op reis te gaan.
0: Omdat je dan kan werken, meer tijd hebt om andere dingen te doen?
2: Ja, een paar dingen. Omdat je moet al geen parking en auto en dat soort dingen. Je zit een uurtje of twee op de trein rond naar Parijs als je een citytripje doet. Mm-hmm. Ideaal. Je zit twee uurtjes op die trein. Je kan een dutje doen, een filmpje kijken. Zeker in Parijs kom je Gare du Nord. Dat is echt pal in het centrum.
0: Ja.
2: Dat is nog 10 minuutjes wandelen naar je hotel als je het goed doet. Of even de tram nemen.
0: Als je chance hebt,
2: ja. Ik vind dat heerlijk. Bart, ik zie je ook echt...
1: Ja, wij gaan het volgend jaar eens proberen om naar ons vakantieoord in Bonlieu te gaan met de trein.
0: All right.
1: Die stopt dan in Marseille en vandaar een auto.
0: Maar dan moet je weer... Ja, voilà, dan moet je weer
1: dat is wereld van kilometer.
2: Ja, wereld van verschil. Okay.
1: Voilà.
0: Ja, dan ga ik dat eens proberen. Hè.
2: Ja, nog nooit gecitytrip met de trein dan? Maar Londen toch bijvoorbeeld? Dat is toch met de Eurostar?
0: Ja, naar Londen wel. Naar Londen wel.
2: Maar vind je dat dan niet zalig? Gewoon die trein op, hup.
0: Maar ik rijd heel graag. Mm. Voor mij is dat echt vakantie. Als ik weet, ik kan een auto instappen met mijn koffer. I love it.
2: We zullen niet samen naar Parijs gaan met de trein.
1: Voilà.
0: Ja, dat gaan we doen, hè, voor Disneyland.
2: Ja, dat is binnen een paar maanden. Maar dat is...
0: Alhoewel, ik wou met een auto gaan.
2: Nee, we gaan met de trein. Ondertussen gaan we eens horen bij onze Erwin liever wat voor weer het vandaag wordt.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Goedemorgen. Het wordt vandaag een warme maandag. Straks stijgen de temperaturen tot 26 graden. Er sluipt wel meer bewolking het land binnen, maar afgezien van een enkele bui is het droog. Morgen is het terug naar af. In de loop van de ochtend gaat het regenen. De korte broek mag even in de kast, want het wordt een pak frisser. Morgenmiddag hooguit 18 graden. En ook woensdag ontstaat er nog een bui met afwisselend zon en wolken bij dan nog 17 graden.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: Iemand zegt ook dat ik ondertussen de puppy moet gewoon laten geraken aan verschillende geluiden, zoals vuurwerk, ambulance, vuilkar, drukke straat. Dat je dat via Spotify dus blijkbaar kan doen.
1: Nou, bon, dat wist ik ook niet.
0: Ja? Voor de mensen die het niet gehoord hebben, ik ga een puppietje krijgen.
1: Ja, jong. Volgende week is het zover. Nee, nu vrijdag al.
0: Nu vrijdag is het zover.
1: Volgende week neem je ze mee, hè?
0: Ik zal ze een dagje meenemen, ja.
1: Oh, zalig.
0: We moeten gewoon namen benaderen. We hebben nog veel werk deze week, hoor.
1: Maar je hebt dan een bandje, dat is toch wel goed, hè? Right. Straks vanaf 9 uur gidst ons Alexandra je weer door de grootsteeds. Maar eerst moeten we nog bellen naar de Verefond. Zometeen. Die lag voor het weekend nog bij Dominique Personen. Maar wie zou die hem hebben doorgegeven?
0: Nou, iemand die pralinen is komen kopen, zeker.
1: Oh, dat kan ook iedereen zijn, hè?
0: We gaan het zo meteen te weten komen.
2: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
3: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: Twee stemmen.
4: We gaan nog eens trakteren.
2: Maar vooral twee karakters. Woordenvol verhalen.
4: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
5: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
2: Sean en Lenke.
4: Oh, allee, stoering.
2: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
6: Ja!
2: Alleen bij Nostalgie.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Dit was jouw nummer 342 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
18: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
19: In de app of op nostalgie.be.
20: Hey, hallo, wij zijn de Romeo's.
21: En wij luisteren elke dag naar Nostalgie.
20: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.
22: Goedemorgen, Nostalgie.
23: Cinderella, cut it up one time.

0: met Take On Me. Zometeen nog Robin Thicke en Pharrell met Blurred Lines. Maar eerst gaan we bellen.
1: De Verofoon.
2: Hey, ja, hè, een nieuwe week. Dus die Verofoon is hopelijk nog opgeladen na dat weekend. We gaan bellen. Benieuwd aan wie Dominique persoonlijk hem heeft doorgegeven. Hè?
0: Stoppen dat hij hem überhaupt heeft doorgegeven.
2: Maar jawel.
0: Allee, we zullen eens
2: bellen. Niet zo professioneel, die mens. En in de chocolaterie, daar passeert iedereen. Oké, hij gaat dan over.
3: Goedemorgen, Goedelen.
2: Ah, die stem ken ik. Goedemorgen, Goedelen Liekes. Hoe is het met jou?
3: Hallo. Ja, die kende. Ja, tuurlijk. We hebben ons pas gezien. Hè.
2: Ja, afgelopen vrijdag nog. Tuurlijk dan, met de verraders. Ja. Goed weekend gehad.
3: Ja, ja, zeker wel. Ja. Ben je nog aan het opruimen, hè?
2: Ja, waarschijnlijk. Want jij zit waarschijnlijk ook nog op die roze wolk. Want jouw dochter is onlangs getrouwd, hè? Hoe was dat precies?
3: Oh, dat was superleuk. Maar dat feest was dus hier in de tuin.
2: Ja.
3: En je hebt daar natuurlijk een heleboel voorbereiding aan.
2: Dat zal
3: maar
2: wel.
3: Ook een beetje een nabereiding, om het zo te zeggen.
2: De opkuis.
3: Ja, de tortelduifjes waren, zoals dat hoort, op huwelijksreis. Maar het viel allemaal mee. Maar natuurlijk, ik heb een beetje een geel tapijt nu op mijn gras.
2: Oei.
3: Maar dat komt vanzelf.
2: Dat komt allemaal goed. De natuur die herstelt zijn eigen wel. Maar natuurlijk, wij zijn een muziekzender waar we wel heel curieus naar zijn. Wat was de openingsdans precies?
3: De openingsdans was eigenlijk een openingsliedje. Ze hebben samen een Nobelprijs gezongen.
2: Gezongen? Wauw!
3: Gezongen, ja. Eigenlijk, mijn schoonzoon kan supergoed zingen. Merel ook een beetje, maar hij kan echt wel.
0: Merel, dat is wat minder.
2: Merel, allee, ja, ook een klein beetje, maar...
3: Ja. Merel is vooral voor de show en voor de beauty.
2: Ja, de beauty is van de mama, de show ook een klein beetje zegt, maar de stem dan ook, of wat?
3: Ja, ja, ik kan echt helemaal niet zingen, maar ik ben vroeger uit het kerkkoor gegooid. Hè.
2: Moffa.
3: Ik moest blokfluit spelen en ik kon geen blokfluit spelen. Dat was echt gewoon om mij uit dat kerkkoor te houden. Hè. Ik mag niet zo meezingen, zo vals zingen.
0: Onze lieve neer kreeg er een crisis van als we dat hoorden. Zeg, goed, heb je veel...
3: Ja, dat is echt een jeugdtrauma.
0: Ja, heb je veel traantjes gelaten op een trouw? Zijn er veel Kleenexen gepasseerd of viel het mee?
3: Ja, ik heb een speech gehouden.
2: Amai.
3: En je schrijft dat dan, want er was zo even, iemand anders heeft dat geschreven. Nee, ik heb dat geschreven. En dat komt zo diep uit je hart.
2: Ja.
3: Dat was even een moeilijke.
2: Dat
3: zijn toch dingen die je moet zeggen. Hè. Maar, ja, en ik vind het ook een topkoppel. Hij is precies de man die Merel nodig heeft.
0: Fantastisch.
2: Zalige match. Goed. Ja, er komt altijd wat emotie bij kijken, dat snap ik. En sinds gisteren ben jij, Goedelen, zelf ook te zien in het nieuwe seizoen van De Verraders. Hè? Jij als psycholoog, hoe heftig vond jij dat spel?
3: Heftig. Ik moet zeggen, op het moment zelf, Ginder, viel het mee. Mm-hmm. Maar als je er dan uit bent, de twee dagen daarna... Twee, drie dagen. Laten we zeggen dat het ook een week even op je even moet komen. Omdat, en voor mij heeft dat ook wel een blijvende indruk gelaten. En dat vind ik wel erg, dat sommige van die mensen zijn nooit meer dezelfde. Ik zal nooit meer verraders als hetzelfde zien.
0: Oh, my.
3: Dat is nog anders bij een acteur. Hè? Omdat je zegt, ja, Kurt, hier is een acteur. En wel, die belde daarnest. Ik denk, hier klopt weer iets in.
0: Je blijft saboteren.
2: Je blijft in dat spel zitten.
0: Voilà.
3: Dus dat blijft toch iets van hangen, hoor. Ik ben blij dat ik geen verrader moest zijn.
2: Ja, dat had ik in mijn jaar ook, dat snap ik. Dat is onleefbaar. Maar goed, wij gaan er nog van genieten, elke aflevering, zolang je erin zit, van De Verraders. En tot heel snel.
3: En daarna kijken, dan is het meer interessant.
2: Voilà, dan stoppen.
0: We kijken alleen tot jij erin blijft. Merci, Goedelen.
2: Salut.

0: Ja, en met Blurred Lines van Robin Thicke is ons Alexandra net binnengekomen. Zeg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En goed weekend gehad.
1: Ja, supergoed weekend eigenlijk. Heel leuk. Naar ballet geweest en dan zaterdag een beetje in de stad rondgelummeld.
0: Oh, leuk. Dat is goed weer. Leuk, hè?
1: Gisteren nog een beetje naar de padel gaan supporteren voor mijn lief.
0: Ah, en is ze gewonnen?
1: Tuurlijk.
0: Oh, twee
1: vingers in de neus. Twee vingers in de neus.
0: Ah, goed. Leuk, hè?
2: Ja. Zometeen bij Nostalgie.
1: Speciaal voor u, Veronique.
0: I love it. Dank je wel.
1: De Bengals zometeen.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
7: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Rijnaars Aluminium.
7: Vind je vakman op rijnaars.be.
9: Ja, de Mintjes heeft het over.
10: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
9: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
11: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
12: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
14: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 8:01. Het nieuws met Bart van Langehoven. En je begint met een heel straf cijfer, Bart.
15: 10 miljoen euro, dat geeft de Vlaamse overheid elk jaar uit aan externe communicatiebureaus. Goed voor een hele voorraad campagnes, podcasts en video's. Waar soms eigenlijk wel geen kat naar kijkt. En dan moet je weten dat al die Vlaamse departementen nog een peloton aan eigen vaste communicatiemedewerkers in dienst hebben. Oppositie spreekt dan ook van compleet onzinnige communicatie. De Vlaamse overheid laat video's en podcasts alleen maar maken omdat het geld er toch is. Niet omdat er nood aan is. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. Zaten gisteravond samen met de Oekraïnse president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Samen met Europese veiligheidsadviseur trouwens. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de president, Russische president Poetin zelf. Iedereen noemde de gesprekken positief, maar een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky legt wel nog niet voor meteen. En in Miami in de Verenigde Staten kwamen zeker 5 mensen om toen een vrachtvliegtuig van de baan vloog tijdens het landen. Daarna reed het de autosnelweg op en botste daar tegen enkele wagens. Sommige vlogen meteen in brand. Er vielen ook nog eens 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het bizarre ongeval. De beelden zijn hallucinant.
2: Nostalgie weer.
15: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt. In de namiddag regen of buien vanaf de kust. Maximaal van 16 tot 23 graden. Woensdag dan. Eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en een paar buien bij 15 tot 19 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
2: Nog 7 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
16: We are 80s. 80s. 90s.
17: We are 90s. We are
16: Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
1: Klopt, inderdaad, op weg naar die geweldige lijst, de 80s en 90s, top 2000. Veel inspiratie heb ik voor jou in mijn playlist. Wet, wet, wet, uit de 90s zometeen. Na een 80s hit van de Bengals, goedemorgen.

Wet, wet, wet. En Dirk stuurt in de app. Laat het maar dry, dry, dry. Want we hebben een fietstocht met vrienden. Komt helemaal goed, hè, Dirk? Heb je wel gehoord in het weerbericht vandaag. Nog een prachtige zomerdag. Blij dat jij daarvan kan genieten. Het komt dus helemaal goed. Het is een nieuwe week. Een propere lei. En frisse lucht, want het is vandaag International Day of Clean Air. Dus gooi thuis op het werk dat raam even open op zo'n prachtige dag. Frisse lucht binnen, dat is ook een fris hoofd. En dan de beste muziek natuurlijk. Zo kan die nieuwe week goed starten. Hier is ABBA.

0: van een heerlijke reis in de bergen in Oostenrijk, zoals Annick stuurt in de app. Of alweer een tijdje aan het werk. Ja, zo na het weekend is toch weer even het juiste tempo zoeken. En dat krijg je hier dankzij de goede muziek bij Nostalgie. En op dit moment brouwen ze in Madrid speciaal voor Shakira een tijdelijk stadion voor meer dan 50.000 fans. En ze gaat dat niet één keer vullen, ze geeft er 12 concerten. Ik vind het toch wel redelijk wakka wakka van Shakira. Het is die hit die ik speel na In Excess.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.

12 concerten gaat ze geven in Madrid. Ze maken daar blijkbaar zelfs een soort tijdelijke Shakira-stad met 8 paviljoenen waar je kunst kan beleven, mode, film, lekker eten. Ongelooflijk, hè? De eerste show is op 18 september, iedere avond dus voor meer dan 50.000 mensen. Als je nog eens naar Madrid zou gaan, een van de komende weken. Er wordt geluisterd door Frank, die ziet het helemaal zitten om aan de nieuwe werkweek te beginnen, onder meer dankzij INXS, die ik daarnet speelde. Heerlijk! En Ingrid is aan het luisteren vanuit het zonnige Tenerife. Nostalgie is echt overal, dankjewel daarvoor. Hier is Prince.

0: zeker van dat er veel 90s boybands in de 80s en 90s top 2000 zullen gestemd worden. Take That, Boyzone en zeker, misschien wel de allergrootste, is de Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart. Zometeen heb ik UB40, Red Red Wine en ook een nummer dat eigenlijk één grote liefdesverklaring is, maar dan zonder kaarslicht, rozen of veel romantiek. Gewoon gitaren open en gaan. En het is uit de 80s.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jaan?
4: Ja?
3: Jaan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Ah, zalig.
7: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
8: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
7: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
12: Onofficieel voor gaming.
11: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
13: Hits at Work. Alexandra Potvin.

dat is meer iets voor in de herfst, hè. Red, red wine. Vind ik toch persoonlijk. En dan kan het ook heel gezellig zijn natuurlijk. Lekker warm binnen. Daar het zo gezellig mogelijk maken. En dan een heerlijk glaasje red, red wine erbij. Het is zo tof dat jullie na het weekend altijd foto's sturen en berichtjes van wat jullie allemaal gedaan hebben. Valerie was bijvoorbeeld aan zee. Heeft daar ook een heel lekker ijsje gegeten, zie ik. En Katrin die is gisteravond naar de Roma geweest naar een concert van Barbara Dex. Het was prachtig, geweldig concert. Wat een klassevrouw is dat toch. Ja, dat is absoluut waar als het over Barbara Dex gaat. Dank je wel daarvoor. The Rhythm of the Night op maandagochtend, dat heb ik nu. Ik weet, het is compleet de verkeerde timing. En daarom misschien net zo tof. Het weekend is gepasseerd, maar houd dat ritme toch nog maar even vast zo tijdens het begin van de werkweek. Er is corona.

Shaggy bij Nostalgie. En nu nog even stilstaan. Breed lachen. Je mooiste lach. Want het is tijd voor een fotootje. Freeze frame! Jake Gasband.

0: foto's nemen en afdrukken op papier. Het wordt weer meer gedaan, hoor. Alles komt terug. Denk als
1: bij. Straks bij Nostalgie. Leef niet meer voor jou.
0: Deze staat al klaar om niet te zeggen te trappelen. En je krijgt hem na het nieuws van 10 uur. Marco Borsato.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Oh. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
5: oh,
6: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, met een haat.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je met een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
12: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
13: Dom, vier chefs van Jam. Met z'n heren.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusselse invasie.
13: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Niklas, daar, joh.
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Twas.
16: Vlaanderen vakantieland.
17: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
18: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is bijna 2:14 het nieuws met Bart van Langehoven. En de Vlaamse regering zwaait met serieuze fraudeboetes.
19: Ja, als je opzettelijk fraudeert met subsidies van die Vlaamse overheid, dan riskeer je vanaf volgend jaar een boete tot €800.000. Ook als de rechtbank de fraudezaak niet behandelt. Dat besliste ministers Demir en haar collega Weitz. De Vlaamse overheid gaat dus sjoemelaars zelf bestraffen. Vorig jaar deelde het bijna 20 miljard aan subsidies uit. Het meeste geld ging vooral naar zaken die goed zijn voor onze maatschappij, zoals steun voor kansarme kinderen en het vergroenen van de scholen. Maar niet iedereen gebruikt dat geld op de juiste manier. Denk maar aan de fraudezaak rond Politica El Kawakibi. Provincie Limburg verloor de voorbije 12 jaar bijna 3500 hectare aan open ruimte. Kan je best vergelijken met 3 keer de luchthaven van Zaventem. Komt vooral omdat er zoveel huizen en appartementen worden gebouwd, maar er zijn ook extra wegen nodig, net als meer transport en een groeiende industrie. Vlaams omgevingsminister Jo Broens die werkt nu aan een nieuw plan dat vastlegt hoe Vlaanderen in de toekomst ruimtelijk moet uitzien. Tegen 2040 moet dat dalen naar 0 hectare ruimte die nog wordt ingenomen, zegt Broens. En onze voetbalbond steunt de kandidatuur van Gianni Infantino niet voor een nieuwe termijn als voorzitter van de FIFA. Vooral omdat hij het dossier rond de rode kaart van Amerikaan Balogun nog altijd niet uitklaarde. De speler van de VS mocht op het WK toch nog meespelen tegen die rode duivels, weet je nog, na een tussenkomst van de Amerikaanse president Trump. Onze voetbalbond vraagt nu om dat dossier op de agenda te zetten van de eerstvolgende vergadering van de FIFA Council, waarin ook onze bondsvoorzitter zit. Daarnaast huivert onze voetbalbond van de verregaande commerciële plannen van Infantino, ook al lijkt hij die een beetje af te zwakken.
1: Nostalgie weer.
19: Wolkenvelden en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt. In de namiddag regen of buien vanaf de kust. Maximaal van 16 tot 23 graden. Woensdag eerst brede opklaringen. Daarna meer wolken en een paar buien bij 15 tot 19 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Vandaag toch nog maar proberen om daar het maximum uit te halen. Hè. Uit de heerlijke zomerdag. Van een paar meer pauzekes vandaag. De baas gaat dat goed vinden, hè?
19: Ik ben al weg.
0: Voilà, van mijn macht.
1: Nog 7
0: dagen.
1: En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
20: We are 80s.
1: 80s.
20: We are 90s.
1: We are...
20: Nostalgie.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Het gaat niet makkelijk worden om te stemmen, je top 3. Voor de 80's en 90's tot 2000. Want deze verdient daar ook wel een plekje natuurlijk. Pointer Sisters. En die top 3, ja, die kan je dus doorsturen in de Nostalgie-app. Of op nostalgie.be. En op onze Insta staat op dit moment een heerlijk filmpje. Is er vanochtend opgekomen. Want ja, bij die 80's en 90's top 2000 hoort natuurlijk ook de juiste styling. En als er iemand kan, is die dat goed kan bij ons, dan is dat Veronique de Kok natuurlijk. Fashionista. En ze heeft Sander gestyled voor de 80's en 90's top 2000. Verschillende outfits zijn aan bod gekomen. En de ene is al wat geslaagder dan de andere, vind ik. Maar top gedaan van Veronique. En je kan ook kiezen wat de favoriete outfit wordt. En ik zie voorlopig dat de Top Gun Sander aan de leiding staat. Check it out. Nostalgie België op Instagram. Volg ons tofste clubje. Kom er gewoon bij. Er is plek genoeg voor iedereen natuurlijk. En ik durf nu al één voorspelling te doen. Eurythmics, die gaan we heel hoog terugvinden. Sweet Dreams, al meer dan 40 jaar oud. En klinkt in 2026 nog altijd als een anthem. Ja, dat gebeurt met sommige songs. Ik speel hem nog eens naar deze Bruno Mars. Just the way you are.

0: Zeker ook volgen op Instagram, echt waar. En als ze nog eens op een podium staat, het is waanzin wat ze nog kan. Sweet Dreams, zeker vast één die hoog gaat eindigen. In de 80s en 90s, top 2000. Twee hits, twee decennia en één link die ze bij elkaar brengt. Elke dag zoeken de 80s en de 90s elkaar op. Rond een ander thema. Marcia doet het straks, maar over een klein half uurtje is het eerst mijn beurt. Benieuwd welke twee vandaag bij elkaar horen? Gewoon blijven hangen. Over een klein half uurtje is het zover. En ook blijven hangen voor de beste entertainer uit de 90s.
1: Elke dag uren tijd verliezen.
2: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen.
2: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
6: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
9: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
8: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
9: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
8: Oh, maar kijk, ja, eens, ja. Kijk eens aan.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
12: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
15: Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
16: We are
15: Nostalgie.

0: Dat mannelijke gevoel. Bij mij is het al volledig weg. Hoe zit het bij jou? De Jacksons hoorde je. Maar ik heb zo'n toffe berichtje gekregen. Ik geloofde het eigenlijk bijna niet. Ik heb een pakje besteld. Meer dan een week geleden. En Guy die heeft dat pakje nu in zijn handen. Dag Guy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Alexander.
0: Ja, leg eens uit.
1: Ja, ik kreeg toevallig jouw pakje in mijn handen deze morgen.
0: Ja, jij werkt bij de dispatch van GLS Schoten.
1: Ja.
0: Ja. En mijn pakje gaat via jullie dus geleverd worden.
1: Dat komt via Schoten, dat klopt.
0: Ah, voilà. Ja, maar eigenlijk moest het vorige week donderdag al binnenkomen. Dus ik was al een beetje ongerust, Guy.
1: Ze ontbraken wat gegevens. Ik had de link erop gelegd, uw naam. En dan kat willig weg, dan wist ik, ja, Radio Nostalgie.
0: Maar het is fantastisch. En zeker dat jij dan ook nog luistert.
1: Altijd.
0: Ah, fantastisch. Guy, echt, you make my day. Wanneer gaat pakje aankomen?
1: Morgen, in de loop van de dag.
0: Oké, dat is een geruststelling. Ik kijk er naar uit. Voorzichtig ermee, Guy, want er zit parfum in.
1: Ah, dan gaan we het al goed ruiken, zeg.
0: Ja, het is dat. Daarom dat ik er zo op gebrand was, natuurlijk. Hè. Maar blij dat jij mij een bericht hebt gestuurd. Ik heb nu jouw nummer ook, dus als er nog eens iets voor valt met mijn pakjes, dan kan ik jou bellen.
1: Hè. Doe gerust, geen enkel probleem.
0: Welkom bij de Club van Nostalgie.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne maandag. Dag.
1: Dag.

0: flink wat hits gescoord in de 80s. Terrence Trent D'Arby. Generation 80s en 90s. Ja, dat zijn twee hits met hetzelfde thema. En één van die twee hits zometeen geeft de link meteen cadeau. Bij de andere zit er een verrassend familieverhaal achter. En wat de link is, dat hoor je na Paula Abdul en Mumford & Sons.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: Twee stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral twee karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Lenke.
3: Allee, story.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op Yuzu.be.
7: Lenen bij Leemans.
8: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
9: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
8: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
9: Oei, dat was precies niet start to fun.
8: Maar Suzie toch.
10: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
11: Lenen bij Leemans is lenen bij
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
13: Het is fijn wonen.
12: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
14: Ja, zeg, hoe laat kom je zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oeh, hij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: Paula Abdul.
1: Generation 80s en 90s.
0: Dat klopt. Generation 80s en 90s, dat zijn twee hits met hetzelfde thema. En vandaag ruikt het hier verdacht lekker naar koffie. Zo dadelijk uit de 90s, Bob Marley in een Funkstar Deluxe jasje met Sun is Shining. En die link is minder ver gezocht dan je denkt. Want Bob Marley die droomde er ooit van om terug te keren naar zijn roots en iets met landbouw te doen. En zijn zoon Rowan die maakte die droom later waar en begon Marley Coffee. Ik wist dat niet. Ik heb het ook toevallig ontdekt. En dat bleef dus niet bij een leuk idee. Want Marley Coffee groeide uit tot een internationaal koffiemerk met blends die namen dragen als One Love en Buffalo Soldier. Muziek en koffie onder dezelfde familienaam. Dus ik ga zien dat ergens op de kop kan tikken. Toch eens een pakje bestellen. Gewoon al, om het te hebben. Maar eerst naar 1987, Veo de Kunst en een kopje koffie. Zowel in Nederland als Vlaanderen een grote hit. Al wilden in Nederland sommige radio's het eerst niet draaien, omdat ze in die koffie eigenlijk een verwijzing naar drugs en verslaving hoorden. Ik heb dat persoonlijk nooit zo ervaren. Het gaat toch gewoon over één kopje koffie. De melodie komt oorspronkelijk uit Brazilië. Ook al een groot koffieland natuurlijk. Dus reden genoeg om die zeker te spelen. Zometeen dus Bob Marley met zijn eigen koffiemerk. Na Veo heeft de kunst één kopje koffie.

0: Bob Marley heeft dus zijn eigen koffiemerk. Tenminste, daar heeft zijn zoon voor gezorgd. Marley Coffee. Het is het thema in Generation 80s en 90s vandaag. Straks dus bij Marcia tussen 2 en 3. Nog 2 hits die je kan linken aan koffie. Ik heb er nog maar eentje gehad vandaag. 2. 2 mag ik er hebben. Heb ik mezelf opgelegd. Dus het mag zo meteen nog.
1: Straks bij Nostalgie. If you be my bodyguard,
0: I can be your long lost path. En daar heb je Paul Simon weer, staat al klaar voor na het nieuws met You Can Call Me L.
1: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Maar dus, we gaan een corgietje nemen.
0: Wanneer mag je ze gaan halen?
2: Ah, wel, ik mag ze deze vrijdag gaan ophalen.
0: Bart uit Schoten die stuurt, Sandra legt alvast een gedragen kous van jou en je vriendin mee in het nestje. Zo raakt hij gewoon aan jullie geur. Bart, ik kan u verzekeren, dat is nu de slechtste tip dat je kunt geven. Want de sokken van onze Sander hier, ik zou dat niet doen.
2: Dat is dierenmishandeling als ik dat
0: ja,
2: doe.
0: Ja, ligt gewoon een t-shirt of zo. Nou, geen kous van u als de boer.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleeplife.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
6: Oh, als God in Vlaanderen.
5: Een wielertocht met de vrienden.
7: Wat is dit? Kun je niet volgen?
5: Of logeert in een prachtig kasteel.
6: Amai, schoner dan Versailles.
5: Je vindt het allemaal in...
8: Vlaanderen Vakantieland.
5: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Elle België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België. Nu te koop.
12: Ja, de Mintjes heeft het over.
13: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
12: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 10:55. Het nieuws met Bart van Langhoven. En in Brussel start blijkbaar het grootste drugsproces ooit in ons land.
19: Het gaat om een internationale bende met Flor Bressers als speelfiguur. Die moet zich verantwoorden voor de rechter. Advocaten van de beklaagde liet het proces verschillende keren al uitstellen, omdat ze de rechters wraakten. Agenten zetten zelfs vorig jaar een advocaat uit de zaal na een ruzie met een rechter. In totaal staan een 30-tal mensen terecht. Die zouden 45 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa hebben gesmokkeld. Goed voor een omzet van €360 miljoen. Als je nog diesel moet tanken, dan wacht je best tot morgen, want dan betaal je minder aan de pomp. Een liter diesel kost je dan maximaal €2,36, 3 cent minder dan nu. Ook de prijs voor stookolie daalt. Als je meer dan 2000 liter bestelt, dan betaal je €1,41 per liter. En je kan vanaf nu 2 keer per dag met de hoge snelheidstrein naar Duitsland reizen, vanuit Antwerpen, Leuven en Brussels Airport. Er is plaats voor 400 reizigers in die treinen. In Duitsland vertrekken ze vanuit Keulen met een stop in Aken. In ons land stopt die hoge snelheid veiligheidstreinen ook in Luik. Reizigers uit Antwerpen staan in zo'n 2 uur 20 minuten in Keulen. Vanuit Brussels Airport is dat iets minder dan 2 uur. En vanuit Leuven zowat anderhalf uur. De treinen komen aan in Leuven rond 2:30 middags. En ook eentje 9:30 s'avonds. Voor tickets tussen Antwerpen en Keulen betaal je net geen 30 euro. Passagiers van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines die kunnen trein en vlucht trouwens combineren met één en hetzelfde ticket.
0: Ik zag dat de eerste was aangekomen rond 9:30 vanochtend. Met een half uurtje vertraging.
19: Ja, alle begin is moeilijk, hè. Ze moeten dan nog een beetje
0: ja.
19: Juist inschatten.
0: Ja, we gaan ze echt nog wel wat krediet geven. Trouwens, ik vind dat een heel democratische prijs. 30 euro, dat is niks, hè. Dat is echt niks.
19: Het zal weg zijn.
1: Nostalgie weer.
0: Dat, ze gaan ze zien komen de Vlamingen in Keulen.
19: Hopelijk horen ze daar niet, je weet wel. Ja. Deze namiddag weer stapelwolken, maar het blijft droog bij 23 graden aan zee tot 29 elders. Morgen eerst bewolkt, daarna regen of buien vanaf de kust. En gevoelig frisser morgen, 17 graden in het westen, 23 in de Ardennen. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien. Maxima woensdag tot 19 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Nog 7 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
20: We are 80s. We are 90s. We are
1: Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

Dat is Foute Boel, hè? Cold as Ice, Foreigner. Ik ga in dit uur ook nog even terug naar de ochtend, want onze Sander had zeer, zeer belangrijk en groot nieuws. Maar ik wil het ook even hebben over Whitney Houston, die gaat ook nog passeren. En als je haar hoort op Nostalgie, dat is altijd top. Maar ergens dit uur nog net iets meer, want als je een van haar hits hoort passeren en Whitney stuurt in de Nostalgie-app, zit jij misschien binnenkort op 6 november in de Lotto Arena voor het indrukwekkende Whitney tribute van niemand minder dan Glennis Grace. Ja, Whitney Houston zingen, daar moet je als zangeres natuurlijk behoorlijk wat lef en vooral een fenomenale stem voor hebben. En Glennis Grace, die kan dat. Dat heeft ze in het verleden al vaak bewezen en laten horen. Dus elke dag kan je zo'n duo-ticket scoren deze week. Whitney in de app sturen als je een van haar hits hoort. En het gaat dit uur dus nog gebeuren. Blijf dus alert als je heel graag naar de Lotto Arena wil. Fiction Factory, dan zitten we weer in de 80s. Feels like heaven. Naar deze Spice Girls. Who do you think you are?

0: is dat eigenlijk altijd hier zo bij Nostalgie. Feels Like Heaven van Fiction Factory. Ik had het daarnet over Glennis Grace en haar fantastische show. Whitney Houston Tribute. Je kan tickets winnen hier. Bonnie Verhagen stuurde in de app. Ik heb Glennis gezien met haar Whitney Tour. Waanzinnig goed. Wat een zangeres. Fantastisch. Dus Bonnie wil misschien nog wel eens een keertje teruggaan. Als jij het nog niet gezien hebt, hou je oren open, want Whitney kan hier heel snel passeren als je haar hit hoort. Dan stuur je gewoon Whitney in de Nostalgie-app en dan kiest de computer er een van de luisteraars uit die binnenkort in de Lotto Arena zit op 6 november. Zometeen Lucas Graham en Vanessa Paradis. Die komt ook.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Zie het.
8: Grootser!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
13: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
12: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
14: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.

0: groep scoorde daar een gigantische hit mee 10 jaar geleden. Misschien omdat het zo herkenbaar is voor veel mensen. Nostalgie. Nieuwe week en ook Sander en Veronique zijn helemaal klaar om jou weer elke dag met een glimlach wakker te maken. Met een lach, maar soms ook wel met een kleine hartverzakking. Want Sander had vanochtend een grote aankondiging.
1: Ik ben wel heel curieus.
2: Ik ga iets speciaals doen. Er komt...
1: Nee.
2: Wacht. Er komt een uitbreiding in ons gezin volgend weekend.
1: Sander, nu al?
2: Mijn vriendin en ik hebben besloten dat wij mama en papa worden van een hondje.
1: Dat is keigoed.
2: Van een klein hondje. Jij dacht even dat ze zwanger was, hè?
1: Ja, ik hoorde zo'n babymuziek. Ik denk, nee, dat gaat er mij niet aan doen, hè?
0: Oh, dat gaat er mij niet aan doen. Dat zou ze toch tof vinden, een babytje ook. Maar het is geen kind, maar wel een hond. Het wordt hier echt wel een beestenboel in de ochtend. En ja, ik denk er ook nog over om een hondje te nemen. Dus nostalgie is hondenradio. Cookie en de nieuwe hond. Ik weet nu eigenlijk wel niet of er al een naam is. Of er al een naam is voor het hondje van Sander. Want vrijdag mag jij het al gaan halen. Oh, spannend. Het is een corgi. Ik heb er al een fotootje van gezien. Mega, mega cute. Misschien Whitneyken, hè? Whitneyken, is dat geen goede naam? Maar je weet wat je moet doen als je in de Lotto Arena wil belanden. 6 november. Yeah. Sturen nu Whitney in de app. Yeah.

0: Whitney fans onder de nostalgie-luisteraars, dat wist ik al. Dus veel gestuurd in de nostalgie-app. Dries de Grijze uit Lokeren. Je bent erbij. Je krijgt van ons een duo-ticket voor het tribute van Glennis Grace. 6 november in de Lotto Arena. Ik heb ook nog heel veel berichtjes gezien met please, ik ben grote Whitney-fan. Ik geef nog heel de week weg duo-tickets voor dat concert. Waar heel veel mensen naartoe willen, doet me veel plezier. Stevie Wonder heb ik voor jou met Master Blaster. Dan zitten we in 1980. En ook Savage Garden komt eraan. Dat is 80s en 90s.
1: Van Lionel.
2: Tot Michael.
1: Van Madonna.
2: Tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
2: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, veranda's.
5: Leenaars Aluminium.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
17: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
16: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
18: Eurostar. Together we go further.
19: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
20: Dank u, ImoWeb!
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Hits at Work, Alexandra Potvin.

Hij blijft een van de grootste en ook inspireren. Ongetwijfeld. Stevie Wonder en Master Blaster jamming. En zo is deze maandag voormiddag bijna afgelopen en voorbij gevlogen, eerlijk gezegd. Marcia zit al bijna in de startblokken. Ik heb er nog twee, waaronder deze Alison Moyet, Is This Love?

Alice Moyen, ga even naar buiten vanmiddag, want misschien een van de laatste echte zomerdagen. Marcia zorgt voor de juiste vibe. Met In Generation 80s, 90s, twee hits die gelinkt kunnen worden aan koffie. Er is ook nog het café, hè? Sean's Muziekcafé, tussen 3 en 6 met Sean en Lenke. En straks zeker eens naar luisteren tussen 6 en 7 vanavond. 80s en 90s heroes met Tony Talbot. Dat zijn toffe verhalen en natuurlijk ook goede muziek daarbij. Heerlijk om met deze de middag in te gaan. George.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een minuutje of vier. En jij duikt de lunch in met deze Simply Red. Something got me started. Komt eraan.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
6: Ga van
7: wegenwerken
6: naar
7: rustig gaan werken.
6: Met de trein.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:40. Nieuws met Bart van Langenhoven. En we beginnen op de huurmarkt, Bart, want discriminatie verdwijnt daar niet.
8: Mensen met een niet-Vlaamse naam, met een beperking of een uitkering, kunnen nog altijd maar moeilijk een huis huren. Ondanks maatregelen om dat tegen te gaan, de discriminatie op onze huurmarkt verminderde voorbij 25 jaar dus zeker niet, blijkt uit een studie van de universiteiten van Brussel en Gent. Op het terrein wordt er nauwelijks of niet gecontroleerd en daarom pleiten experts voor meer juridische controles op die huurmarkt om te kijken of kwetsbare mensen wel degelijk een eerlijke kans krijgen als ze een woning willen huren. Op Brussels Airport is de vroegere topman van een chipfabrikant uit Oudenaarde opgepakt op verdenking van spionage voor China. Dat bevestigt het federaal parket. De arrestatie gebeurde al in mei. De man van 52 zit nog altijd in de cel. Hij heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De chipfabrikant uit Oudenaarde ging 2 jaar geleden failliet. Ruim 400 mensen verloren een job. De topman zou belangrijke technologie hebben meegenomen waarmee in China een gelijkaardig bedrijf opstartte. Hij zelf ontkent alles. Speurders zoeken wel nog naar een tweede verdachte. En supermarktketen De Leijse investeert €120 miljoen in zijn logistiek. Onder meer met de bouw van een nieuw distributiecentrum op de bestaande site in Zellik. De retailer creëert op die manier 130 nieuwe jobs. Het distributiecentrum moet in 2029 openen. Eerder kondigde De Leijse ook al een nieuw transportcentrum aan. En op het WK basketbal voor vrouwen in Berlijn in Duitsland spelen onze Belgian Cats op dit moment tegen Australië voor een groepswinst en een plaats in de kwartfinales. De Cats domineren voorlopig de wedstrijd en staan telkens een 5 tot 10 punten voor. En je kan onze basketbalvrouwen live volgen op VRT1.
0: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft wel droog bij 23 graden aan zee tot 29 elders. Morgen eerst bewolkt en na regen of buien vanaf de kust. En gevoelig frisser, 17 graden maar in het westen, 23 in de Ardennen. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien en maximaal tot 19 graden. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 7 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
7: We are 80s. We are 90s.
0: We are
7: Nostalgie.
0: Hits at work.
7: Marcia Borodi.

krijgen Hey Little Girl van Icehouse. Dat is ongezellig, zeg. Om jou mee in mijn clubje te hebben vanmiddag hier. Bij Nostalgie, genietend van een lekkere hap ondertussen. Of toch nog hard aan het werk. Wij gaan er in ieder geval samen voor zorgen dat jij al even vlot door je maandag sjeest als onze Belgian Cat over het parket daar op het WK Basket momenteel. Een maandag trouwens met net iets meer cafeïne in de muziek. Maar dat ga je later vanmiddag nog wel merken. Nu Aloe Black, I Need a Dollar.

Janet Jackson, haar weekend duurt nog even voort hier. Om het op zijn Martien Meilands te zeggen, mij niet bellen. Oeps nou, het is de grootste hits hier bij Nostalgie.

0: 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ise, nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content.
12: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
13: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weeren.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusse invasie.
13: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Nicolas, how are you?
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Twas.

Flashback naar de Lokerse feesten dit. I'm Coming Out van Diana Ross. En die prachtige dieprode paillettenjurk die ze daar onder andere aan had. Een van de vele mooie namen die mee een succes heeft gemaakt van onze festivalzomer. En die begint zo alweer stilaan op zijn eind te lopen. Het is ongelooflijk. De modder uit onze schoenen, de polsbandjes gaan weer af. Maar de herinneringen, die blijven springlevend. En maar goed ook. Ik hoop dat jij zo ook af en toe een song of een band tegenkomt in mijn playlist die jou terugbrengt naar jouw mooiste festivalherinnering. Deze zomer of misschien al ietske langer geleden. Straks een topmadam die een paar jaar terug nog voor een stevig feestje heeft gezorgd in de barn op Rock Werchter. Voor meteen na As What en deze Soul Asylum Runaway Train.

0: Doug, onderweg naar Ten Sharp ook al. En naar een band die het absoluut waard is om je volgende reis voor naar het hoge noorden te verleggen. Allee, heb ik van horen zeggen, hè. Daar kom ik zo nog op terug.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Legge.
3: Allee, stoering.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
3: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
6: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Leontis.
9: Welke steun is er voor zelfstandigen?
10: Mijn steun heb je.
9: Oh, zeg.
11: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Zie het.
14: Grazer!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
20: Ja, de Mintjes heeft het over.
21: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
20: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
22: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
23: We are music.
1: Hits at work.
11: Marcia Borodi.

nog eens muziek, stuurt Rudy Vervoort in de Nostalgie-app. Dat is gesproken, Rudy. Jazeker. Cock Robin, Thought You Were On My Side. En dan gaan we recht naar de band die blijkbaar echt een must is om op je route te zetten als je ooit een roadtrip door Zweden overweegt. Dominique Personen hing vorige week, geloof ik nog, aan onze verofoon. En hij was er echt laaiend enthousiast over, over dat museum. Dat moet een magnifieke belevenis zijn. Ik zie dat je er onder andere op een podium kan staan tussen de bandleden, virtueel dan. Je kan er ook rondwandelen in een replica van de Polar Studios. De studio die ze zelf hebben laten bouwen voor hun opnames. Je ziet daar het mengpaneel staan waar ze urenlang aan gemixt hebben. De instrumenten die ze hebben gebruikt in hun muziek. En zelfs de microfoon waaraan ze hun grootste hits hebben ingezongen. Een aanradertje dus, het ABBA Museum in Stockholm. Laat gerust eens weten hoe het was, hè, als je er zelf is geraakt op een dag of er misschien al geweest bent. Hier zijn ze nog eens met Lay All Your Love On Me.

0: Straks bij Nostalgie.
1: En dit is voor over een goede 5 minuten. When she can't be with you, Billy Joe. You wish you were
2: there. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, hij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oeh, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
15: Onofficieel voor gaming.
14: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
16: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
17: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
16: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
17: Vlaanderen vakantieland.
18: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
19: Nostalgie.
1: En zo is het 2-1. Nieuws met Simon van Elslanders. Nog nooit zoveel vacatures bij Defensie, Simon.
20: Klopt, dat heeft de minister van Defensie Theo Franke gezegd bij het begin van het nieuwe recruteringsjaar. Defensie ligt zo op koers om tegen 2035 te groeien naar 34.500 actieve militairen. Vorig jaar dienden 16.000 mensen een sollicitatie in bij het leger. Een absoluut record. Om het personeelstekort verder weg te werken, staan er dit jaar 5.600 nieuwe functies open. Zowel voor beroepsmilitairen als voor burgerpersoneel en reservisten. Defensie versoepelt ook de medische selectiecriteria om meer mensen een kans te geven en de uitval terug te dringen. Als je woensdag met de trein naar Nederland wil, zoek je best een alternatief. Want door een 24-uren staking bij het Nederlandse openbaar vervoer rijden er die dag geen treinen over de grens. Zowel de Eurostar als de Eurocity tussen Brussel en Amsterdam vallen weg en lokale treinen stoppen aan de grens. Je kan je ticket kosteloos omboeken of laten terugbetalen. De Nederlandse vakbonden protesteren tegen geplande besparingen op de sociale zekerheid. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen van de Belgische wielerploeg voor het WK in Montreal. Ze krijgen in de wegrit steun van onder meer Thibaut Nijs en Maxime van Gils. In de tijdrit verdedigt Evenepoel zijn wereldtitel samen met Rune Herregots en Alex Zegaard. Bij de vrouwen trekt tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky als uitgesproken kopvrouw naar Canada. En op het WK basketbal voor vrouwen in Berlijn spelen onze Belgian Cats tegen Australië. Voor groepswinst en een plaats in de kwartfinales. We zitten daar in het absolute slot van de wedstrijd. En onze Cats lijken te gaan winnen. Het staat daar 78-63 met nog een dikke 2 minuten te spelen.
0: Het weer met Erwin Franks.
21: Het is vanmiddag warm, zomers warm zelfs, bij temperaturen om en bij 25 graden. Stilaan drijft meer bewolking vanaf de kust binnen en uiteindelijk raakt het betrokken. En dat is meteen de voorbode van een weersverandering. Morgen wordt een pak frisser bij nog 18 graden. Eerst is het droog, maar al snel valt er regen of ontstaan er buien. En dat frisse en wisselvallig weerbeeld staat ook woensdag op het programma. Het wordt zelfs nog een graadje frisser bij hooguit 17 graden.
0: Nog 7 dagen en de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
22: We are 80s. We are 90s.
0: We are. Nostalgie. Hits at work.
22: Marcia Borodi.

0: volgende week rond deze tijd zitten we er vol in, hè? Zeker.
1: 80's en 90's top 2000.
0: Dan komt het allemaal terug. Al die hits, al die helden en herinneringen uit de 80's en de 90's. Lien Kassiers laat ondertussen weten in de Nostalgie-app dat het zwoegen en zweten is geweest om tot de top 3 te geraken. Maar het is gelukt. Zucht van opluchting, Lien. Merci. Die gaan we zeker meepakken in de telling, jouw top 3. We hebben trouwens nog een leuk bedankje voor jou in ruil, want mijn collega Alexandra stuurt deze week elke dag 2 personen naar het Whitney Houston Tribute Concert van Glennis Grace in de Lotto Arena. Dat zijn fenomenale shows. Altijd. Dus als jij er ook graag bij bent, zeker luister dan maar. Alexandra in de voormiddag tussen 9 en 12. Zometeen heb ik voor jou nog een andere leading lady uit de 80s en de 90s in een duet waar de vonken van afsprongen op het podium. Ongelooflijk. Komt eraan naar deze Chic en Good Times.

0: Tonight. Tina Turner en David Bowie in één en dezelfde song. Ondertussen is de buit ook binnen voor onze Belgian Cats. Die knallen als groepswinnaar naar de kwartfinales daar op het WK basketbal. 80-68 is het geworden uiteindelijk tegen Australië. Lekkere zegen dus. En nog meer lekkere muziek erbovenop met Justin Bieber zometeen.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's?
3: Rijnaars Aluminium.
2: Vind je vakman op Rijnaars.be.
0: Zie het!
4: Groter!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar?
6: Let's go!
5: Het is back to school bij

0: volkswagen.be. Volkswagen.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, ben een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Stel, ik wil leren traden.
4: Ja?
3: Hoe begin ik daar dan aan?
4: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
3: En hoe leer ik het in de praktijk?
4: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
3: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
4: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
3: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
4: Kijk op belgiantradingacademy.be.
3: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
5: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
4: Zalig.
3: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
6: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
3: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
7: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.

vrijdag dat gevoel in je maandag zie. Alsjeblieft. Cici Peniston, finally. Zo meteen heb ik voor jou een hit waar ze echt wel serieus van hebben wakker gelegen. Bij The Cure. Want de melodie die ze ervoor gecomponeerd hadden, die kwam hen zo bekend voor. Dat moest wel gepikt geweest zijn, dachten ze. Vertel je zo of er effectief ook sprake is geweest van onbewust plagiaat daar bij die hit van The Cure. Eerst nog gauw langs Matthew Wilder. Break My Stride.

Ze hebben zo lang gedacht bij The Cure dat ze deze melodie dus onbewust gepikt hadden uit een song die al bestond. Zo bekend kwam het hen voor. Weken aan een stuk ook collega-artiesten opgebeld, het nummer voor hen gespeeld, maar uiteindelijk niemand die het herkende. Dat gaf dan toch een beetje de geruststelling die ze nodig hadden om het met een gerust hart op de wereld los te kunnen laten. Friday, I'm in Love heb je ook alweer gehad bij deze. En dan gaan we straks weer twee van onze favoriete decennia aan elkaar linken. Een 80s en een 90s hit. En vandaag hebben ze allebei iets met een drankje dat jou misschien ook wel aan het recht houden is vandaag. Het is voor over een goed kwartier. Nu is het feest met Cool en The Gang.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Maar dus, we gaan een korgietje nemen.
1: Wanneer mag je ze gaan halen?
2: Wel, ik mag ze deze vrijdag gaan ophalen.
1: Bart uit Schoten die stuurt, Sandra legt alvast een gedragen kous van jou en je vriendin mee in het nestje. Zo raakt hij gewoon aan jullie geur. Bart, ik kan u verzekeren, dat is nu de slechtste tip dat je kunt geven. Want de sokken van onze Sander hier, ik zou dat niet doen.
2: Dat is dierenmishandeling als ik dat doe.
1: Ja, ligt gewoon een t-shirt of zo. Maar geen kous van u, alstublieft.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleep Life.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
0: Hits at Work.
13: Marcia Barodi.

0: Generation 80s en 90s.
1: Extra cafeïne in de muziek vandaag. We brengen de 80s en de 90s deze keer samen met koffie als rode draad. Want die vloeit zo nog net iets rijkelijker, toch? Hè, op maandag. Straks een 90s hit die zich afspeelt in een koffiebar. Suzanne Vega beschrijft de plek waar ze vroeger regelmatig haar dag begon. Aan een tafeltje, kijkend naar de drukte op straat. Er bestaat dus echt, die koffiebar in Manhattan, New York. Met van die rode leren bankjes en kranten om te lezen bij je latte. Die song krijg je dus zoal van mij. Maar eerst een koffietje drinken in de 80s natuurlijk. Un ristretto, om precies te zijn. Dat is een klein, krachtig shotje espresso. En als je het echt zoals de Italianen wil doen, dan drink je je ristretto best staand aan de bar. In een slok of twee, drie. En daarna gewoon weer door met je dag. Het is een van de vele gewoontes waar Toto Cutugno naar verwijst in L'Italiano. Het is zijn ode aan het Italiaan zijn en alles wat het zo mooi maakt. De liefde voor je familie, lekker en gezellig eten. De trots op je roots natuurlijk. En dan ook die korte, maar lekkere sociale pauzes bij je favoriete barista. La

0: Sam's Diner. Oftewel Suzanne Vega in haar favoriete koffiebar hier in New York. Zo'n koffietje wordt in de Italiaanse koffiebars blijkbaar snel en staand gedronken, meestal. Elise Descamps vult nog aan in de app dat je zeker ook kan gaan zitten met je koffie. Maar hou er dan rekening mee dat je een beetje meer betaalt voor de service aan tafel. Vooral op heel toeristische plekken, zegt ze, zit er vaak een groot verschil tussen de prijs aan de bar of op het terras. Merci voor de info, Elise. Altijd tof om een beetje bij te leren van elkaar.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Zometeen weer genieten van de muziek met Texas. Summer Sun komt eraan.
2: Van Tina
1: tot Mariah.
2: Van Bono
1: tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
2: Verenigd in één
1: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
2: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
10: Wil jij ook zien hoe Nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
11: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
0: Nostalgie. 2 voor 2 al. Goedemiddag. Nieuws met Simon van Elslander. En nog nooit zoveel vacatures bij Defensie.
12: Klopt, dat heeft minister van Defensie Theo Franke gezegd bij het begin van het nieuwe recruteringsjaar. Defensie ligt zo op koers om tegen 2035 te groeien naar 34.500 actieve militairen. Vorig jaar dienden 16.000 mensen een sollicitatie in bij het leger. Een absoluut record. Om het personeelstekort verder weg te werken, staan er dit jaar 5.600 nieuwe functies open. Zowel voor beroepsmilitairen als voor burgerpersoneel en reserve. Defensie versoepelt ook de medische selectiecriteria om meer mensen een kans te geven en uitval terug te dringen. Wie een snelheidsboete krijgt, wordt voortaan geconfronteerd met getuigenissen van ouders van verongelukte kinderen. Dat is de kern van een nieuwe federale campagne die minister van Justitie Annelies Verlinde vandaag lanceerde. Overtreders die hun boete online betalen, krijgen een video te zien en bij de fysieke brieven zit nu een persoonlijke getuigenisfiche. Met het initiatief willen justitie, de politie en een verkeersinstituut Vias hardrijders wijzen op de gevolgen van overdreven snelheid. En sports. De Belgian Cats hebben hun laatste groepswedstrijd op het WK basketbal in Berlijn overtuigend gewonnen van Australië met 80-68. Ze sluiten daarmee de groepsfase af als groepswinnaar en stoten rechtstreeks door naar de kwartfinales op donderdag. Emma Meeseman blonk opnieuw uit met 22 punten en 11 rebounds. En spelverdeelster Julie Almain brak een WK-record met het meeste assist ooit in de geschiedenis. Wie de tegenstander wordt in de kwartfinale is nog niet bekend.
1: Nostalgie weer.
13: weer.
12: Steeds meer stapelwolken deze namiddag. Het blijft wel droog. 23 graden aan zee tot 29 graden in het centrum. Morgen staat het bewolkt en droog. Daarna wel regen en buien vanaf de kust. Het wordt ook frisser bij 17 tot 23 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien. Er is ook kans op onweer in het noorden van het land. Maxima tot 19 graden. Meer nieuws lees en beluister je in de app van het Nieuwsblad.
1: Nog 7 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
5: We are 80s. We are 90s.
1: We are... Nostalgie. Hits at work.
14: Marcia Borodi.

lang verhaal kort hier. Op een dag stop je met leven. Dat is onvermijdelijk voor iedereen. Dus kunnen we ons maar beter amuseren, zeker, hè? Op de route die ons gegund is. Typisch Talking Heads ook weer zo. Van een zwaar thema een licht absurd feest maken. Road to Nowhere. Altijd een plezier in de oren op het werk. En nog meer amusement onderweg, daar mag je zeker van zijn hier bij Nostalgie. Met Blondie, UB40 is ook op komst. En Ed Sheeran komt ook al mee hangen in de Nostalgie Club. Dit is Bad Habits.

0: Een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja! Yeah.
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja. Maar ja.
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
5: Ja.
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.

0: Blondie. Tussen de grootste hits at work. En als het helemaal goed gaat voor jou, word je ook nog eens de grootste chanceur van onze club. Met een dagje Disneyland Parijs voor 4 personen op onze kosten. Evelien uit Capelle is er ook al in geslaagd vanmorgen, hoorde ik. En het was zelfs een klein beetje van de moeders.
1: Eigenlijk onder lichte druk. Mijn zoon had gevraagd van mama, we moeten naar nostalgie luisteren, want we kunnen daar tickets voor Disneyland winnen. Dus,
2: een slimme zoon, ja. Ik hoor het al helemaal.
0: Dus als jij ook een jengelende zoon of dochter aan je been hebt thuis, of als je gewoon lekker zelf wil gaan met vrienden of collega's, dat kan ook, stuur dan gerust al je geboortejaar door in de Nostalgie-app. Dus je geboortejaar in een berichtje in de Nostalgie-app, stuur het nu al door. En dan mag jij het, wie weet wel, proberen. Morgen vroeg om 7:45 in Sta op met Veronique de Kok. Wow.

0: Standing. Straks hoor je hier bij mij de song waar Kevin Bacon, topacteur, altijd zijn veto tegenstelt bij de DJ op feestjes. Maar ik ga hem toch lekker draaien.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Legge.
3: Oh, allee, storing.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé. Ja! Alleen bij Nostalgie.
3: Ramen, deuren, verandas.
4: Leenaars aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
9: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Bebad.
14: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Oh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Bebad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
17: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
16: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
18: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
16: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Lenen bij Leemans.
21: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
22: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
21: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
22: Oei, dat was precies niet start to fun.
21: Maar Suzie toch.
23: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
20: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
23: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
24: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
25: Oh, dat is goed.
24: De temperatuur van het douchewater was perfect.
25: Oh, dat is goed.
24: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
25: Dat was goed.
24: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
25: Oei, dat is niet goed.
26: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
27: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
28: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
27: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
29: We are music.
30: Hits at work.
31: Marcia Borodi.

Stel je eens voor, je staat op een feestje. En je hoort de DJ plots een song starten waarvan je denkt... Oh nee, hier heb ik geen zin in. Hebben we allemaal niet zo eentje, die ene song die jou instant naar de toog of naar het toilet doet spurten? Bij mij is dat bijvoorbeeld de kuskusdans, La Bamba. Goh, vreselijk. Ah wel, Kevin Bacon, topacteur, heeft dus ook zo'n song. En dan nog wel die klepper uit die heerlijke 80s film waarin hij de pannen van het dak danst. Allee, of zijn stunt- en dansdubbel doet dat voor hem in Footloose. Bacon heeft dus ooit verteld dat hij op feestjes vaak vraagt aan de DJ om niet met Footloose af te komen. Uit schrik dat hij een showke gaat moeten neerzetten dat in niets lijkt op wat er in de film zit. Alle chance geen Kevin Bacon te bespeuren hier. En ik vermoed ook niet bij jou. Dus we kunnen voluit genieten van deze Kenny Loggins. Let's go.

Intussen zie ik ook stralend weer in Sint-Truiden op dit moment. De collega's van Frituur Meirissonne staan daar op de kermis te shaken op de muziek. Aan hun ketels en hun sausdispensers. Keep up the good work daar. Het gaat er alleen maar plezanter op worden hier bij Nostalgie. De deuren van Chance Muziekcafé gaan zo meteen weer open. En hopelijk is ons Lenken een klein beetje opkomen van haar mottige maandag. Een beetje een lastige start gehad van de werkweek. Wat daar allemaal gebeurd is, hoor je zo meteen vanaf 3 uur. Veel plezier. Hier is Candy Staten nog. What's the

0: straks in Chance Muziek Café.
1: That's just the way it is. Just the way it is. Soms moet je het gewoon accepteren. Some things will never change. Zoals dat het weer maandag is. Maar we gaan er een fijne van maken deze namiddag in het Muziekcafé. Hoor, dat is beloofd.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Knaldi.
5: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Leontis.
9: Welke formaliteiten als starter?
10: Formeel mag altijd.
11: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Zie het.
16: Grazer!
15: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
18: Ja, maar kom niet, hè.
17: Oh, hij komt niet.
18: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
20: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken... en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
21: Ga van...
22: Kijk, Ville.
21: Naar...
22: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
21: Met de trein.
23: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Nieuws met Simon van Elslander. En Duitse bondskanselier Merz reageert voor het eerst na de overwinning van extreem rechts.
24: Inderdaad, en is voorlopig niet van plan een stap opzij te zetten. Hij zegt wel aangeslagen te zijn na de historische verkiezingsoverwinning van het extreemrechtse Alternatieve voor Duitsland in Sachsen-Anhalt. AfD haalde daar met bijna 44% van de stemmen een verpletterende zege. De christendemocratische CDU van Merz verloor meer dan de helft van haar kiezers en strandt op 17%. Merz erkent zijn medeverantwoordelijkheid voor de zware klap, maar benadrukt dat hij vasthoudt aan zijn hervormingen en die beter wil uitleggen aan de bevolking. In de Oostense deelgemeente Stenen heeft een groep van zo'n 40 mensen zich gisteravond tegen de politie gekeerd. Agenten kwamen tussen beiden bij een vechtpartij aan Sportpark De Schorre, waarna omstaanders hen bekogelden met vuurwerk en voorwerpen. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden en brachten de nacht door in de cel. De politie onderzoekt aanwijzingen dat het gevecht vooraf georganiseerd was via sociale media zoals TikTok. En Genk krijgt als eerste inlandterminal in ons land een rechtstreekse elektrische spoortoegang. Terminal op Operator Genk Cargo Connect trekt de bovenleiding van het nabijgelegen spoor door tot op de eigen site, waardoor elektrische goederentreinen voor het laatste stukje niet langer moeten wisselen naar een diesellocomotief. De investering van bijna €1,4 miljoen moet tegen 2028 klaar zijn, maakt spoorvervoer goedkoper en sneller en moet jaarlijks zo'n 160.000 ton vracht van de weg halen.
0: Nostalgie weer.
24: Steeds meer stapelwolken deze namiddag. Het blijft wel droog. 23 graden aan zee tot 29 in het centrum. Morgen start bewolkt en droog. Daarna wel regen en buien vanaf de kust. Het wordt ook frisser bij 17 tot 23 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien. Er is ook kans op onweer in het noorden van het land. Maximaal tot 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 7 dagen. En de 80s en 90s top 2000. Start. De grootste hits uit twee decennia.
3: We are 80s.
0: 80s.
3: We are 90s.
0: We are
3: nostalgie.
0: Sean's Muziekcafé.
3: Met Sean en Lenke.
1: 7 september, dag van de salami. Dus pakt u gerust een biefie bij uw pint in ons café vandaag. Zou wel zijn. En dan zorgen Lenke en ik voor de soundtrack en een boel plezant.

0: Dat is zeker dat, Rosella.
1: Chance Muziek Café.
0: And you can feel good in onze bar. Welkom, nieuwe week, nieuwe kansen, zeggen ze toch altijd. Het is misschien ook nodig, een glazen troost, want onze maandag, die van Lenken en mij, is alvast ambetant begonnen, hebben we gemerkt. Zo vanochtend van, en hoe was het? Ja, ik moest deze ochtend vroeg bij de autogarage zijn, op zich niet erg, een onderdeel vervangen en zo, maar ik zat daar dus braaf om 7:45. En meneer, zet u daar maar een zetelken en een koffieken en zo. Ik had mijn laptop bij om wat mailtjes te doen en van die zaken. En dus denk dat 9:00 was of zo, 3 kwartier zat ik daar. Dat ik dacht van, nu zullen ze bijna klaar zijn. En madameke kwam af. Ik zeg, ah ja, ik ga mijn sleutel krijgen en ik kan weg. Ja, blijkbaar is dat onderdeel dat we moeten vervangen. Zit dat nog in backorder? Moet dat nog komen?
2: Oh boy.
0: Ik dacht dan, maar ik zeg dat dan niet, omdat ik als een brave ben van, waarom laten mij dan komen? als het stuk nog niet binnen is, maar ja, kijk, dus ik zal nog eens een nieuwe afspraak moeten. Dus ik ben dan maar terug afgedropen. Na, ja, er gewoon 1 uur gezeten en 1 uur heen en terug onderweg.
2: Bij mij was het anders ook wel een zware maandag. Ik weet niet hoe dat mij altijd overkomt, maar ik kreeg mijn voordeur niet meer op slot. Dus die bleef gewoon openstaan. Ik heb al de slotenmaker moeten bellen, dan mijn moeder moeten inschakelen om te zitten wachten op de slotenmaker. Niet echt het begin waar je van droomt van zo'n werkweek, maar het goede nieuws is wel dat als ik thuis kom straks, het helemaal opgelost zou moeten zijn.
0: Ha. Kan je deur terug op slot?
2: En voor de rest, uw weekend wel ook een beetje op.
0: Ja, het was leuk. Eerste zwemlesje van mij bijvoorbeeld.
2: Oh, okay, allee,
0: ze heeft dat wel nog eens gedaan, maar zo het begin van een reeksje zo watergewenningen. Ja, dus dat was wel cute om te zien.
2: Ah, voilà. We zijn er dan toch nog klaar voor om jou door die laatste uren van je werkdag te loodsen met de beste muziek. En ook mooie vooruitzichten, hè, want binnen exact een week, maandag 14 september, starten we met onze gloednieuwe lijst. De 80s en 90s top 2000.
0: Dat wordt zo'n leuke melange op je radio. We gaan je alvast in de juiste stemming brengen zo dadelijk met onze Café Clash. Want we gaan vandaag battelen met de beste boysband en beste girlsband.
1: Chance Muziek Café.
3: Nostalgie.

0: Café Clash.
1: Ja, deze week alweer een propere lijn. We beginnen met 0-0 in deze nieuwe Café Clash. 80s, 90s thema. Daarvoor gaan we, om je nog wat inspiratie te geven voor die 80s en 90s top 2000, volgende week maandag.
2: We battelen vandaag met een boysband en een girlsband. En dat wordt een pittige strijd, want het is met deze Amerikaanse boys. Quit playing games with my heart. Jawel, de enige die erin slagen mij terug 12 jaar oud te doen voelen. Knipselkaften, posters, dekbedden, t-shirts, cd's, videocassettes, noem het. En ik had het.
1: Allee,
2: bij deze trouwens ook nog eens even excuses aan mijn vader, want die heeft serieuze gehoorschade opgelopen door mijn gegil tijdens al die concerten waar hij mij mee naartoe nam. Nostalgie ten top, dus stem alstublieft voor Team Lenke en de Backstreet Boys.
1: Ja, of je gaat los voor de girlband van de 90s, ook dikke fun hoor. De Spice Girls natuurlijk, zo hip in de jaren 90 dat ze zelfs elk hun eigen nickname kregen. Baby Spice, Scary Spice, Sporty Spice, Ginger Spice en mijn favoriet, omwille van de looks toen, niet de stem, Posh Spice, ons Victoria Beckham. Dus spice up your life, steek nog wat extra peper in uw maandag namiddag nul door voor Team Sean en de Spice Girls te stemmen.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van

0: berichten naar onze studio.
1: Happy birthday,
2: Imoweb! Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u!
3: Dit was jouw nummer 213 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
2: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
3: In de app of op nostalgie.be.
0: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé. Nostalgie.

0: TV-clash.
1: Een leuk berichtje binnengekomen van Fabienne in de app. Ze zegt, hallo Sean en Lenke. Hopelijk eindigt jullie dag beter dan het is begonnen.
2: Och, ja.
1: En ik kijk er al zo naar uit om maandag de top 2000 te horen van de jaren 80 en 90. Dat zal terug de max zijn. Heerlijk.
2: Het zal zeker de max worden volgende week. Onze café-clash staat deze week, omdat we er al zoveel goestingen hebben, ook al helemaal in het teken van de 80s en 90s, top 2000. Een nieuwe week, dus we starten terug bij 0-0. Maar dat gaat nu, beste cafévrienden, veranderen. Het was ook een beetje een strijd tussen de mannen en de vrouwen.
1: Ja, toch wel. Backstreet Boys, Team Lenke of Spice Girls, Team Sean.
2: Ben was heel snel, Ben Schelfat, waarvoor merci. Team Sean stuurde die meteen voor alle andere berichten die nog binnenkwamen. Toch Team Sean. Sorry Lenke, zegt ook Fabienne. Sorry Lenke, maar de Spice Girls waren zo'n iconen in mijn jeugdjaren. Vandaag volg ik Sean. Laat Chaline ook weten. Nog eens Team Sean van Greta.
1: Spice Girls, natuurlijk, zegt Stefan. Team Lenke. Mirjam, Melinda. Wie is hier nog allemaal? Robert zelfs. Ook de mannen die gaan voor de Backstreet Boys. Dus ik denk dat we een winnaar hebben, Sean.
2: Ja, maar mag ik er wel bij zeggen dat het vrij nipt was, toch? Om het iets minder pijnlijk te maken.
1: Blah.
2: Het was vrij nipt. Bij deze is het gezegd. Nationale Raad.

0: nostalgie, muziek en showbusiness. Er komt een documentaire over het hitalbum Control van Janet Jackson. Die documentaire die zal Janet Jackson Control 40 heten. Want het is dit jaar 40 jaar geleden dat het album uitkwam. Met daarop tophits zoals When I Think of You, Nasty, Control, Let's Wait a While and What Have You Done For Me Lately. Voor de documentaire heeft de 60-jarige zangeres een nieuwe show gemaakt. En die wordt verfilmd tijdens een concert op 12 december in Florida. Er zijn meer details bekend over het huwelijksfeest van Ella Leijers en Jan Eelen van afgelopen weekend. En zo gaat dat in een muzikale familie. Een optreden van zus Billy en papa Jan mocht niet ontbreken tijdens het huwelijksfeest. Samen zongen ze onder andere Dreams van Fleetwood Mac. En andere bekende genodigden waren Bart Peters, Walter Dame, Frank Fokketijn, Bruno van den Broeke en Guy Mortier.
1: Bakske Volmacht.
0: En is Céline Dion lichamelijk voldoende fit om zaterdag in Parijs aan haar eerste concertreeks in 6 jaar te beginnen? Dat is de vraag die de miljoenen fans van de superster deze week bezighoudt. Céline Dion die geeft 12 concerten voor telkens 30.000 toeschouwers. En die tickets die vlogen de deuren uit. Céline Dion die kampt al een hele tijd met spasmen door dat zeldzame syndroom waar ze aan leidt.
2: If I cook... I love to cook. Mm-hmm. My hands will get in a position.
3: Like
2: my
3: feet.
2: It's cramping, but it's like in a position of like you cannot unlock them.
3: Ah.
2: I had broken ribs.
3: A spasm so hard that it can break a rib.
2: Mm-hmm.
0: Dat is ongelooflijk. Dus ja, spasmen, dus krampen die zo hevig zijn dat ze zelfs haar ribben breekt tijdens het koken.
1: Dan gaat hij dat toch niet. Alleen met alle goede wil van de wereld. 12 concerten in Parijs. Dat vraagt toch wat van je lichaam. Dat gaat toch niet lukken.
0: Maar ga jij nu ook al beginnen? Onze producer Steven gelooft het ook niet. Maar je gaat allemaal ongelijk krijgen. Want Céline Dion zegt zelf dat ze een beetje nerveus is. Ja? Maar zich heel gezond en sterk voelt. En er helemaal klaar voor is. Céline, die kan dat.
1: Oké, go Céline. Voilà.

0: Straks in Chance Muziek Café.
1: Ja, dat seizoen is hier eigenlijk nog maar net bezig. School is teruggestart, iedereen terug op post. En dan is meneer ineens weg vanaf morgen. Heb je daar een goede reden voor,
2: Sean? Moet ik een doktersbriefje bijbrengen?
1: Ja, liefst.
2: Ja, goede reden, want ik trek naar het zuiden. Al moet ik er zelf eigenlijk... Oh, zoiets. Ik moet er zelf eigenlijk niet zijn. Maar ik ben wel onmisbaar. Ik zal het u straks vertellen.
0: Van Whitney...
3: tot Britney.
0: Van Freddy.
4: I want to break free.
3: Tot Robbie.
5: Let me entertain you.
0: De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
3: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
3: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
10: We are music.
0: Sean's Muziekcafé.
3: Met Sean en Lenke.

0: Ja, de eerste nieuwe werkdag van de week. En het is ineens ook onze laatste samen.
1: Ja, want sorry,
0: vanaf morgen mag ik dat muziekcafé, je weet wel, Chance Muziekcafé, alleen open houden.
1: Mocht jij het nu liever, jong, stiekem, hè?
0: Goh,
1: wat
0: ja,
1: de bad van u is.
0: Dat gaat nu eigenlijk toch wel eens deugd, denk ik. Zo'n weekje alleen. Maar meneer is weg.
1: Ja, dat is met een goede reden. Ik mag mee met Maite naar Nice, want zij heeft zich vorig jaar geplaatst.
0: Ik mag
1: mee voor het WK Ironman. Mag zij daar gaan lopen, fietsen en zwemmen. Dus een heel grote onderneming. En ik ga dan heel graag mee natuurlijk als supporter. Hè. En mee gaat ook mee, de dochter en mijn schoonmoeder, mee haar ma dus, met haar zus ook.
0: Hola, dus het is eigenlijk een familietrip.
1: Eigenlijk is dat een familietripje, zo allemaal Maite gaan aanmoedigen.
0: Okay. En wat is dan jouw functie daar? Is dat dan koffers dragen, massages geven,
1: ja,
0: watertjes aanleveren?
1: Deels wat een assistent ook natuurlijk, en zo de mental support en zo. Maar ook wel, ja, ik kan dat ook wel natuurlijk genieten van het zuiden van Frankrijk. Hé. Misschien eens iets gaan bezoeken en zo. Lekker eten.
0: Terrasje doen of zo?
1: Oh, terrasje doen. Als die weg is, maar met fietsen, Maite, soms dat duurt een paar uur. Hè, en dan, dan moet ik mij wel ergens zetten. Op, ja.
0: Ik hoor het al. Jij gaat gewoon een weekje een toerist uithangen in Nice.
1: Ook wel. Maar ik hoor het al. Je zegt gewoon weer jaloers, jij.
0: Huh? Ja.
1: Ik zal u een postkaart sturen.
0: Oh, merci. Je kunt ook een cocktail opsturen.
1: We gaan dat proberen. We gaan dat in de plastic Ziploc bags. Ja.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Ja, bestaat er eigenlijk een song over jouw geboortestad of dorp? De Boss heeft er natuurlijk eentje. Born in the USA, Long Branch, New Jersey, om precies te zijn. Maar daar heeft hij het zo dadelijk over.
2: Ramen, deuren, verandas?
3: Leenaars Aluminium.
0: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
9: De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, met een held.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
13: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
12: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Zalig.
16: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
17: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
16: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
18: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston, live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
19: Stel, ik wil leren traden.
20: Ja?
19: Hoe begin ik daar dan aan?
20: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
19: En hoe leer ik het in de praktijk?
20: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
19: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
20: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
19: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
20: Kijk op belgiantradingacademy.be.
19: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
21: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
22: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
21: Echt?
22: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
21: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
22: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
21: Maar ja, dan moet jij toch...
22: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
21: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
23: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
24: Vlaanderen vakantieland.
25: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
26: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is bijna 3:45 nieuws met Simon van Elslander. Bondskanselier Merz heeft gereageerd liever na de monsterzege van AfD.
27: Klopt, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz reageert aangeslagen op de historische verkiezingsoverwinning van het extreemrechtse Alternatieve voor Duitsland in Sachsen-Anhalt. Maar hij is voorlopig niet van plan een stap opzij te zetten. AfD haalde daar met bijna 44% van de stemmen een verpletterende zege. De christendemocratische CDU van Merz verloor meer dan de helft van haar kiezers en strandt op 17%. Merz erkent zijn medeverantwoordelijkheid voor de zware klap, maar benadrukt dat hij vasthoudt aan zijn hervormingen en die beter wil uitleggen aan de bevolking. Wie een snelheidsboete krijgt, wordt voortaan geconfronteerd met getuigenissen van ouders van verongelukte kinderen. Dat is de kern van een nieuwe federale campagne die minister van Justitie Annelies Verlinde vandaag lanceerde. Overtreders die hun boete online betalen, krijgen een video te zien. En bij de fysieke brieven zit nu een persoonlijke getuigenisfiche. Met het initiatief willen justitie, de politie en verkeersinstituut Vias hardrijders wijzen op de gevolgen van overdreven snelheid. En in Indonesië zijn al zowat 170.000 reizigers gestrand door opeenvolgende uitbarstingen van een vulkaan. Meer dan 1500 vluchten zijn geschrapt en verschillende luchthavens, waaronder de internationale luchthaven van de hoofdstad Jakarta, blijven voorlopig gesloten door de aswolken. De luchthaven van Bali blijft wel open. Door de wisselende windrichtingen is het voor de autoriteiten nog onduidelijk hoe lang de zware hinder zal duren.
0: Nostalgie weer.
27: Vrij zonnig met af en toe wat hoge wolkensluiers. In de namiddag wel meer en meer wolken. Maxima van 23 tot 29 graden. Morgen start bewolkt en droog. Daarna wel regen en buien vanaf de kust. Het wordt ook frisser bij 18 tot 22 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien en onweer in het noorden van het land. Maxima tot 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Nog 7 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
2: We are 80s. We are 90s.
0: We are.
2: Nostalgie.
0: Sean's Muziekcafé.
2: Met Sean en Lenke.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. En daarvoor nog Cher, twee platen die je zij aan zij kan tegenkomen in de 80s en 90s top 2000 volgende week, jawel.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
0: En ook Alexandra en Marcia die zijn fan, want zij linken deze week in Hits at Work overdag altijd twee platen, eentje uit de 80s en eentje uit de 90s, die met elkaar te maken hebben. Bij Marcia daarnet hoorde ik bijvoorbeeld nog twee artiesten die al eens graag een koffie lusten. Perfect drinkvoer ook wel voor op de maandag natuurlijk.
2: En wij hebben deze week onze muziekcapsule getransformeerd naar een 80s en 90s. Capsule. We gaan dus deze week op zoek naar jouw favoriete 80s of 90s plaat. Wat is zo de crème de la crème uit de jaren 80 of 90? En vooral ook waarom? Wat doet die plaat met jou? Welke herinnering hangt daaraan vast? Een goeie verhaal. Dat zoeken we en dat mag je nu doorsturen in de Nostalgie-app.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Nog een kleine 10 minuten en dan gaan we weer een plaat toevoegen aan de muziekcapsule. Deze week is het een 80s en 90s capsule, want we doen het net een tikkeltje anders. We gaan niet op zoek naar een song met een bepaalde letter, maar wel naar jouw favoriete plaat uit de 80s of de 90s. En dat mag je volledig zelf kiezen.
2: Ja, dus welke plaat mogen wij in de muziekcapsule stoppen voor jou? Het is een grote eer, hè, beste cafévrienden. En waarom vooral? Misschien heb je wel meteen een plaat als je denkt aan die fijne tijden bij de jeugdbeweging. Of bij jou op school of studentenleven. De ondertagen, ik zeg maar. Maar iets, zo het lied waar jullie toen allemaal op gedanst hebben. Laat het maar even weten. Wat is voor jou de allerbeste plaat uit de 80s of 90s?
0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja. Ja! Maar ja.
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja.
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
6: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
5: Oh, maar kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
12: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, jij komt niet.
12: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Ah, we gaan nog eens een plaatje toevoegen aan onze capsule die de ruimte in schieten voor de eeuwigheid. En onze 80s, 90s capsule moeten we nu zeggen, hè, want we zijn al in de sfeer aan het komen, aan het opwarmen voor die 80s en 90s top 2000, waar we volgende week maandag mee van start gaan hier bij Nostalgie.
2: En we hebben één vraag voor jou. Wat is jouw favoriete 80s of 90s plaat en waarom? En we hebben iemand gevonden. We gaan naar de jaren 80 met Sophie. Dag Sophie.
3: Hallo.
2: Welke plaat mogen wij van jou in de muziekcapsule stoppen?
3: Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston.
1: Ach, goeieke.
2: Dat is een plaat uit 1987 en dan was jij 7?
3: Inderdaad.
1: Aha. Hoe heb je dat nummer al leren kennen?
3: En mijn beste vriendin ook. Wij hebben dat liedje leren kennen, ja, als playback liedje op iets van de jeugdbeweging. En sindsdien is dat ons favoriete song.
1: Allee, oké. Okay. Is dat dan ook zo wat jullie genre?
3: Oh, we zijn meer zo rock, chic, zo'n beetje. Maar ja, deze liedje is toch ons lied. We gaan dat zelfs op onze naam laten tatoeëren.
1: Maar wat is de tekst dan of zo, of de titel?
3: Een deel van een titel misschien, maar sowieso een afbeeldenis ervan. Die dat we door ChatGPT hebben laten maken.
2: Maar en er zijn al concrete plannen. Wanneer ga je dat doen, Sophie?
3: Wanneer we eens genoeg tijd hebben.
1: Ah ja, ja, maar dat zijn uitvluchten. Hè?
2: Ja, ik vind dat je niet eens
1: een ontwerp.
3: Het mag niet te warm zijn, want ik zweet nogal snel. En dat is niet goed voor een tattoo.
1: Maar het zal rap winter zijn.

0: Sophie.
1: Het
2: was de laatste zomerprik, dus het is de moment, Sophie. Zeg, en wij moeten jou trouwens ook bedanken, want Whitney Houston die zat nog geen eens in onze capsule.
0: Nee.
1: Schandalig, hè?
0: Maar ja, dat zeiden we ook al tegen elkaar. Dus Sophie, merci. We gaan hem toevoegen. Zeg, als je die tattoo laat zetten, film dat eens of een foto kunnen is ook al goed. Laat ons dat weten in de app. Wij zijn zo wel al curieus altijd om dat dan te zien, zo, het resultaat.
1: Zal doen.
0: Oké, hier komt Whitney Houston. Ze is al begonnen, hè? Dance with Somebody. Bel die vriendin op dat ze naar Nostalgie moet luisteren naar Chance Muziekcafé.
1: Het wordt opgenomen.
0: Ah, top. Welkom in de Nostalgie Club, Sophie.

0: Merci, Christina.
1: Straks in Sjans Muziekcafé.
0: Ah, gaan we nog wat 80s en 90s op je loslaten. NXS staat klaar, ook Nina. En wat we nog bijna zouden vergeten zeggen, Linke, je kan stemmen naar jouw top 3 doorgeven voor de top 2000 van de 80s en 90s. Nostalgie.be of gewoon even je app opengooien.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: Maar dus, we gaan een korgietje nemen.
3: Wanneer mag je ze gaan halen?
4: Wel, ik mag ze deze vrijdag gaan ophalen.
3: Bart uit Schoten die stuurt... Sandra legt alvast een gedragen kous van jou en je vriendin mee in het nestje. Zo raakt hij gewoon aan jullie geur. Bart, ik kan u verzekeren, dat is nu de slechtste tip dat je kunt geven. Want de sokken van onze Sander hier, ik zou dat niet doen.
4: Dat is dierenmishandeling als ik dat doe.
3: Ja, leg gewoon een t-shirt of zo. Nou, geen kous van u alsjeblieft.
2: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dycar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dycar.be.
12: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: We are music.
2: Sjans Muziekcafé.
14: Met Sjan en Lenke.

0: Sean's Muziek Café.
1: Even terug naar vanochtend. Toen had ons Veronique Goedele Liekes aan de lijn, plots, in de Verofoon. En dat ging al snel over de trouw van Merel, haar dochter. Redelijk atypisch wel, want die hadden dus geen openingsdans, blijkbaar.
2: Het was eigenlijk een openingsliedje. Ze hebben samen een Nobelprijs gezongen.
3: Gezongen? Wauw!
2: Gezongen, ja. Eigenlijk, mijn schoonzoon kan supergoed zingen. Merel ook een beetje, maar hij kan echt wel.
4: Merel, dat is wat minder.
3: Merel, allee, ja, ook een klein beetje, maar.
2: Ja. Merel is vooral voor de show en voor de beauty.
3: Oh, maar wij waren wel heel benieuwd, hè, hoe dat dan zou klinken als zij dat zou zingen. Dus wij hebben een berichtje gestuurd naar Goedele. Of Merel daar zo toch geen fragmentje van wou doorsturen, dat ze zelf aan het zingen was, Clouseau. Maar dat wilde ze toch liever niet met de rest van de wereld delen, stuurde Goedele terug. Ja, onbegrijpelijke reden.
1: Ah ja, maar als een opmerking van haar ma.
3: Als je het zo zegt.
1: Hoe zou dat zelf zijn? Maar het lijkt wel een trend tegenwoordig. Ik dacht, bij mij ging er een belletje rinkelen. Zo geen typische openingsdans. Ik was 2 weekends geleden nog op een trouwfeest van vrienden. En zij hadden ook geen openingsdans, maar op een bepaald moment de gasten werden verzocht om naar buiten te gaan op zo'n grasplein. En in de verte lag een meer en plots dook het koppel daarop met zo'n volgspot op hen. En begon dan de Goo Goo Dolls Iris te spelen. En wandelde zij zo heel traag in die spotlight richting het publiek, richting de gasten. En af en toe stopte ze voor zo'n klein rondje te draaien.
3: Een soort van trouwmars.
1: Een trouwmars, ja. Een trouwwandel. Zo, totdat ze bij ons waren en dan zeiden ze, en nu is het dansfeest geopend. En dan begonnen we te dansen. Dus dat was ook wel origineel.
3: Ja, cool.
1: Dus eigenlijk vroegen wij ons nu af, heb jij iets origineels gedaan op jouw trouwfeest? Of onlangs naar een trouwfeest geweest waar je dacht van, dat is toch iets anders dan anders. Zijn we wel benieuwd naar. Laat maar weten in de app. Fleetwood Mac, don't stop.

0: Ja, deze zal wel in haar lijstje zitten. Zeker de setlist van haar concerten. Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. En we zijn over de liefde bezig, Lenke.
1: Ja, want we vroegen net naar originele trouwideeën. Alternatieven bijvoorbeeld voor de openingsdans. En Ilse die stuurde een leuk bericht. Op 10 juli huwde mijn dochter Lore met Anne-Sophie. Omdat ze beide fans zijn van ABBA, stond heel wat tijdens die prachtige dag in het teken daarvan. Wow. Bij de opening van het dansfeest gaven ze het beste van zichzelf door ons op het nummer Dancing Queen te verrassen. Met het bijhorende dansje zelfs ook nog uit de film Mamma Mia. Dat is wel tof.
0: Ja, dat is fijn. Ilse stuurt nog vieren moeder en schoonmoeder. Ja, zo'n thema-wedding. Wat zou jij... Moest je ooit trouwen? Thema
1: God, dan rock and roll. Rock festival.
0: And roll. Oh, festival. Ja. Dan mag ik toch komen, hè?
1: Komen wel, ja.
0: Oh, wat? Maar niks drinken of eten of wat? De cadeau komen afgeven, de envelop en terug weg. Ja.
2: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Maar echt waar, dan vraagt ze zich af waarom ik morgen voor een weekje vertrek naar buitenland.
1: Ach, kijk hem naar uit.
0: Oh, maar kunnen lachen in het café. Prince and the Revolution komt er zo aan. Raspberry Beret.
3: Leontis. Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
4: Ik gun je zeker een eigen zaak.
5: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
6: Je opwinden in de file.
7: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
6: Of een nieuw lief swipen op de trein.
7: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjoe, dat was zo'n knappe.
6: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Goedenavond, bijna 4:30. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En jij begint bij de staking in de gevangenissen.
11: Ja, want zowat 80% van het Belgische gevangenispersoneel heeft het werk neergelegd. De cipiers zijn gisteravond begonnen aan een vijfdaagse staking uit protest tegen de aanhoudende overbevolking, het schrijnende personeelstekort en de gebrekkige veiligheid. Om een minimale dienstverlening te garanderen zijn vandaag al tientallen personeelsleden opgevorderd en moest in één gevangenis de politie bijspringen. Eerder overleg van minister van Justitie Annelies Verlinde leverde volgens de vakbonden niets op. De actie loopt nog tot vrijdagavond. De Europese Unie trekt €200 miljoen uit voor investeringen in Groenland. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd tijdens een bezoek aan de hoofdstad Nuuk. Het geld gaat naar onder meer hernieuwbare energie, digitale netwerken en mijnbouw. Door de strategische ligging en rijke grondstoffen staat het eiland al langer in de geopolitieke belangstelling. Von der Leyen benadrukt dat enkel de bevolking van Groenland en Denemarken over hun eigen toekomst beslist. In Limburg is voor het eerst het Westnijlvirus vastgesteld bij vogels. Meerdere kanaries van een hobbykweker raakten besmet en stierven aan de gevolgen. Het virus wordt overgedragen door muggen die na een steek ook mensen en paarden kunnen infecteren. Bij mensen zijn er in ons land voorlopig nog geen besmettingen geteld. Al is een besmetting bij de mens in de meeste gevallen mild, zegt Steven van Gucht van Cienzano.
12: In het merendeel van de gevallen, als mensen besmet worden, is dat vrij mild. Ga je dat meestal zelfs niet merken. In een klein percentage, ongeveer 1 op 100, 1% kan het wel ernstige klachten geven en dan kunnen mensen symptomen krijgen van een herseninfectie of een infectie van het ruggenmerg, trillingen. Dat is gelukkig zeldzaam.
11: Maar toch blijf je best extra waakzaam bij muggen steken. Het muggenseizoen loopt nog enkele weken.
2: Nostalgie weer.
11: Vanavond steeds meer bewolking vanaf het westen. Vannacht op de meeste plaatsen zwaar bewolkt. Maxima van 13 tot 17 graden. Morgen start bewolkt en droog. Daarna wel regen en buien vanaf de kust. Temperaturen van 18 tot 22 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien en onweer in het noorden van het land. Maxima tot 19 graden dan. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Nog 7 dagen. En de 80's en 90's top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
13: We are 80's.
2: 80's.
13: We are 90's.
2: We are...
13: Nostalgie.
2: Chance Muziekcafé.
13: Met Sean en Lenke.

0: straks rond 20 over 5 trakteren we hier nog met een dagschotel. Niet te vergeten, dat is €50 om aan je avondeten te spenderen. Dat kan dan van jou zijn als je de link vindt tussen de 3 songs die we je straks voorschotelen.
1: Maar eerst gaan we nog een tournee-generaal geven. Dag Tony.
2: Hey, dag Linke, dag Jean.
1: Hallo. Ja, een maandag kan soms hard aankomen.
2: Amai, nog niet.
1: We voelen het ook. Heb je iets stevigs om die werkdag door te spoelen, Tony?
2: Natuurlijk, ik ga gewoon wat reclame maken voor mezelf. Als dat mag, hè.
1: Waarom verbaast ons dat niet? Allee,
2: ja,
1: doe
2: zeg,
1: maar.
2: Je moet elke kans grijpen, niet? Voilà. Vanavond doe ik hier 80s en 90s heroes. Dat zijn de strafste verhalen achter de grootste hits. Alweer tussen 6 en 7. Mm-hmm. Zeker luisteren. En Linke en Sean, in de volgende mix zit een 80s song vermomd als een 90s hit. Hmm. Aan jullie om hem te vinden.
1: Oké, we gaan ervoor. Wij geven een...
3: Tournee Generaal!

0: Dat was hem, zeg. Ons rondje van het huis. Hopelijk heeft het gesmaakt in Tournezen er al. En nu de glazen boterham binnen is, tijd voor de hoofdpla. De dagschotel. Een leutig spelletje is dat waarbij jij de link mag proberen raden tussen drie nostalgiehits. En als je je antwoord dan een beetje goed mikt in de app, bellen we jou misschien wel live op om je zomaar gratis je avondeten te schenken. Dat is voor zometeen na Queen en David Bowie en Right Said Fred.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: Van 3 tot 6. Chance Musica.

0: dagschotel.
1: Het is maandag, een nieuwe werkweek, nieuwe kansen in het leven. En ook om een dagschotel te winnen op onze kosten. Als je nog geen avondeten hebt, dan hebben wij misschien wel de oplossing voor jou. Want we gaan je zo meteen weer 3 songs voorschotelen waar een link tussen zit.
2: En als jij die eruit kan halen en doorstuurt in de app, dan is de buit die een dagschotel misschien wel al binnen. Dus we gaan eens kijken wat de pot schaft.

0: Wat is de link tussen deze drie platen? We zoeken één woord en dat mag je vanaf nu doorsturen in de app.
1: De Dagschotel. Nostalgie.

0: Cluzo en daar gaat ze. En daar ga jij misschien wel, want we zijn op zoek naar een link waarmee één iemand straks om 5:40 zijn of haar avondeten kan winnen.
1: We gaan de opgave van de dagschotel nog één keer laten horen. Dus dit is jouw laatste kans.

0: Als jij weet wat de link is, mag je het nu doorsturen in de app.
1: Van Lionel.
2: Tot Michael.
1: Van Madonna.
2: Tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
2: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
7: Zie het groter
8: voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
11: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ise, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
12: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
13: Ja, de Mintjes heeft het over.
14: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
13: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
15: We are music. Sean's Muziekcafé.
16: Met Sean en Lenke.

0: dagschotel.
1: 20 voor 6, bijna hoog tijd om te trakteren op onze dagschotel. We hebben daarnet 3 fragmentjes laten horen uit heel bekende nostalgieklassiekers. En het was aan jou om de link tussen die 3 songs te vinden.
2: We gaan eens een worp doen. Zeg, goedenavond. Ja, maandagavond, Laura uit Berendrecht.
3: Hallo, goedenavond.
2: Hallo, dag Laura. Oh ja, maar je hebt er zin in. Dat hoor ik al aan jouw stem, Laura.
3: Ja. Is nu al lang.
2: Je probeert al lang, ja?
3: Echt? Ja, toch.
2: Ah, dan mag dat het dan gelukt. Ah, gelukt. Ik wil niet voor mijn beurt spreken natuurlijk, want we zoeken de link tussen 3 platen, maar ben je ondertussen al aan het koken of gewoon zo zelfzeker?
3: Ik ben volop aan koken, ja.
2: Ah ja, wat schaft de pot, Laura?
3: Kjes met worteltjes en worstjes met patatjespuree.
2: Oké.
1: Okay. Weer winterse kost eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk iedereen is echt al wekenlang overgeschakeld op winterse kost.
3: Ja, ik weet het, maar toch hadden we die vanavond.
2: Ja, maar tuurlijk, smakelijk alvast en zo dadelijk misschien dubbel smakelijk. Laura, we zoeken de link tussen 3 platen. Eerst gaan we even die 3 platen overlopen. Mag jij zeggen wie we horen voor we het woord de link gaan weggeven? Dus deze, wie is dit?
3: Dat is
2: Fesca,
3: Tracy Chapman.
2: Tracy Chapman met Fast Car, ja. Zeker. En deze boys?
3: AC, DC, Highway to Hell.
2: Yeah, yes baby. En dan nog een laatste.
3: Dat is Autobahn.
2: Autobahn van Kraftwerk, heel belangrijk. Maar wat was nu de link?
3: Wij dachten dat autosnelweg de link is.
1: Ja, Laura, je was al heel vrolijk. Maar nu nog een schepje erbovenop, want jij krijgt van ons een dagschotel ter waarde van 50 euro.
3: Smakelijk. Dank je.
1: En welkom.
3: Dank je wel.
1: Welkom
2: in onze
1: nostalgieclub.
3: Dank u wel, fijne avond.
2: Merci, de groeten daar.
3: Bye-bye.
2: Oh, maar dat was een toffe. Daar zou ik wel eens willen bij gaan eten, zo. Met ons Laura.
1: Ertjes.
2: Met worteltjes. Ook goestingen. Vleesje erbij, patatje. Ik eet vanavond chili con carne, hè?
1: Ik weet het niet meer.

0: Weet je het ondertussen terug, Lenke, waar je vanavond gaat eten?
1: En dan ook zelf gemaakt, toch? Couscous.
0: Oh, couscous, lekker. The food so nice. Then in the twice. Hopelijk weet Erwin Franks, onze weerman, het wel nog. Wat het wordt de komende dagen. We gaan het hem eens vragen, zie.
2: Het weer met Erwin.
1: Joe, Erwin, die nazomer van het weekend is vandaag een beetje blijven hangen, maar ik vrees dat dat niet zo gaat blijven voor de rest van de week.
3: Nee. De vrees is helemaal terecht, Lenke. Maar als je vanavond de kans nog krijgt om eens te genieten van een terrasje, zeker doen, want het is momenteel gewoon nog warm. Ik heb even gespiekt op de kaart. 25 graden op dit moment in Hasselt. Dat is zowat het warmste plekje van ons land. En in eerste instantie is het nog droog. Maar je merkt wel dat er al wat meer bevolking zit aan te komen. En dat is de voorbode van iets totaal anders. Een weersverandering voor morgen. Dinsdagmorgen is het nog wel droog, maar tegen de middag vallen aan zee de eerste regendruppels. En die regen die trekt in de loop van de middag en de avond doorheen de rest van het land. En wat morgen meteen opvalt, je zal het echt voelen, het wordt een pak frisser. 18 graden nog aan zee, 20 in het centrum, tot misschien nog net 21 in de provincie Limburg. En aan woensdag ontstaan nog meer buien, al zijn er ook wel lang langdurige droge momenten met wat zon bij amper 17 graden. Donderdag blijft het dan weer droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt dan weer iets zachter, 20 graden. Ja, het gaat snel op en af op de weerkaarten.
0: Oké, die trui en regia's toch niet te ver in de kast laten liggen dan. Erwin, merci en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
3: Voilà, tot morgen, dag. Café.
2: Nostalgie.

Shawn Mendes. En straks George Michael en Andrew Ridgely van Wham, jawel, want die stonden begin jaren 80 te blinken met een hit Young Guns in Top of the Pops. En toch waren ze op dat moment zo arm dat ze na de uitzending geld moesten lenen voor een bus naar huis. Echt waar. Tony vertelt je het zo dadelijk in Nostalgie 80s en 90s Heroes.

0: Goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom x30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
13: Download nu de Nostalgie-app.
14: En stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.
15: Dom, vier chefs van Jam. Met z'n weeren.
16: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
17: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
18: De Brussel invasie.
15: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
17: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Oh, Niklas, daar joh.
17: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Wat dan is proberen een douche te pakken hier, Toos.
19: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
20: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
21: Nostalgie. Goedenavond, 1 voor 6 het nieuws met Simon van Elslander. Er wordt gestaakt in onze gevangenissen. Zo'n 80% van het Belgische gevangenispersoneel heeft het werk neergelegd. De cipiers zijn gisteravond begonnen aan een 5-daagse staking uit protest tegen de aanhoudende overbevolking, het schrijnende personeelstekort en de gebrekkige veiligheid. Om een minimale dienstverlening te garanderen zijn vandaag al tientallen personeelsleden opgevorderd en moest in één gevangenis de politie bijspringen. Eerder overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde leverde volgens de vakbonden niets op. De actie loopt nog tot vrijdagavond. Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een nieuwe kredietlijn van €1 miljard van de Europese Investeringsbank voor de aanleg van het Prinses Elisabeth-eiland. Het is de grootste lening ooit van de EIB voor een afzonderlijk energieproject. Het geld wordt gebruikt voor het transformatorstation en wisselstroomkabels naar de kust. De totale eerste fase van het kunstmatige eiland kost zo'n €3,6 miljard. Elia benadrukt dat de voordelige Europese levensvoorwaarden meehelpen om de uiteindelijke factuur voor burgers en bedrijven te drukken. Een 40-jarige man uit Blankenbergen is vanmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval langs het kanaal tussen Gistel en Oudenburg. In een flauwe bocht verloor de motorrijder de controle over zijn stuur, waarna hij over een haag werd gecatapulteerd en zo'n 100 meter verderop in een diepe gracht belandde. De brandweer moest een ladderwagen inzetten om het slachtoffer uit de gracht te bevrijden. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Oostende gebracht.
22: Nostalgie weer.
21: Vanavond steeds meer meer bewolking vanaf het westen. Vannacht op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna wel regen en buien vanaf de kust. Temperaturen van 18 tot 22 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken en enkele buien en onweer in het noorden van het land. Maxima tot 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Nog 7 dagen. En de 80s en 90s top 2000 start. De grootste hits uit 2 decennia.
18: We are 80s.
8: 80s.
18: We are 90s.
8: We are
18: nostalgie.
8: 80s en 90s heroes.
18: Tony Talboom.
22: Met straks het verhaal van een platenlabel dat de naam van een grote band gijzelde. Hoe dat allemaal zomaar kon. En hoe die band er iets geniaals op vond. Dat kom je te weten meteen na Paul Young en Meredith Brooks.

0: is zeer blij dat deze maandag bijna afgelopen is. Bitch, Meredith Brooks en straks Sinead O'Connor.
1: 80s en 90s heroes.
0: De Jackson 5 scoren hit na hit. Maar achter de schermen worden de broers schaamteloos uitgebuit. Platenlabel Motown betaalt hen een schamele 2,8% aan royalties. Vader Joe Jackson die pikt het niet meer en tekent in het diepste geheim een megadeal bij Epic Records voor maar liefst 20%. Bijna 10 keer meer dus. Motown-baas Berry Gordy die is woedend en spant meteen een miljoenenrechtszaak aan wegens contractbreuk. Na een bittere juridische oorlog bereiken de partijen een akkoord. De broers mogen vertrekken, maar onder één snoeiharde voorwaarde. Motown bezit namelijk de wettelijke merknaam The Jackson 5. De band moet dus hun eigen groepsnaam voorgoed inleveren. Ze lossen dat geniaal op door simpelweg iets kleins te schrappen. Vanaf dat moment gaan ze door het leven als The Jacksons. Motown kreeg dus de 5, de wereld, die kreeg The Jacksons.
2: 80s en 90s heroes.

0: Prince, die was boos op haar, hè, omwille van deze cover. En dat ging echt wel heel ver, maar dat is een ander verhaal voor een andere keer. Straks Wham, ze knalde in 1982 met Young Guns op Top of the Pops. Maar achter die glitter- en danspasjes zat een verhaal dat je nooit zou vermoeden. Het tegenstrijdige verhaal van de begindagen van Wham. Na 80s en 90s met Yazoo en Eagle Eye Cherry.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.

0: Academy kan dat online op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
1: En hoe leer ik het in de praktijk?
0: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
1: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
0: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
2: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
0: Kijk op belgiantradingacademy.be.
2: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
3: Yes!
4: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Zalig.
6: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
5: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
6: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

0: altijd al een grote fan geweest van Wem. Blij dat ze er nog eens bij zitten vanavond.
1: 80s en 90s heroes.
0: 1982, Andrew, George, Shirley en toen nog DC Lee worden voor het eerst uitgenodigd in Top of the Pops met Young Guns Go For It. Voor miljoenen kijkers leek het alsof George Michael en Andrew Ridgely al grote sterren waren. Strakke dansmoves, coole outfits, alles straalde succes uit. Maar de waarheid, achter de schermen was er geen glitter. Andrew Ridgely vertelt in de Netflix-documentaire dat ze in die tijd gewoon platzak waren. Zelfs na een tour hadden ze amper geld. De contracten hielden bijna alles tegen. Ze woonden nog bij hun ouders en leefden letterlijk van de kruimels. En dat maakt dit optreden zo ongelooflijk. Terwijl de wereld dacht dat Wem al miljonairs waren, had George Michael op dat moment nauwelijks geld voor iets heel simpels als de bus naar huis. Een paar weken later stond Young Guns in de top 3 en begon de weg naar wereldfaam. Van platzak na een televisieshow naar supersterrenstatus. En zo zie je maar, soms ligt er tussen een lege portefeuille en miljoenen status maar één optreden verschil.
2: 80s en 90s. Heroes.

0: Live concerten, ik ben daar zot op. Hè. Zo ging ik dit jaar al onder meer kijken naar Sheila E. in de Roma in Antwerpen. En op haar 68ste deed ze nog een stage dive. Ja, heel cool. Maar toch denk ik dan altijd, als dat maar goed afloopt. Want ja, dat is gewoon niet altijd zo. Straks een van de meest legendarische stage dive mislukkingen uit de popgeschiedenis. Wie dat voor elkaar kreeg, hoor je na Culture Club en Shania Twain.
1: Van Tina
2: tot Mariah.
1: Van Bono
2: tot Marco. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
2: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
2: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.
3: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
11: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
10: Vogels spotten in een natuurpark.
11: Schat, kijk daar, kijk daar. Sst,
10: je jacht ze weg. Of met het gezin op citytrip gaat.
12: Gewoon stad, hè.
13: En helemaal niet ver.
10: Je vindt het allemaal in...
14: Vlaanderen Vakantieland.
10: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
15: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
16: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Oh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
15: Oh.
16: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
15: oh,
16: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
15: Oh, Lidl, met een held.
16: Lidl, dat kan tellen.
17: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
16: Oh.
17: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
16: Check.
17: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
19: Ja, maar kom niet, hè.
18: Oeh, hij komt niet.
19: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
21: Happy birthday!
22: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
21: Dank u, ImoWeb!
1: 80s en 90s Heroes.

0: De grootste hit van Oasis die komt er ook nog aan, net na 7 uur.
1: 80s en 90s heroes.
0: En dan trekken we eerst naar Stroke on Trent. Hip-hop-legende Coolio die geeft een energiek optreden voor een zaal vol Britse studenten. Gedragen door de adrenaline besluit de rapper tot de ultieme rock'n'roll actie. Een stage dive, recht het publiek in. Maar in plaats van een warm bad vol dragende handen, gebeurt het ondenkbare. De studenten die schrikken, wijken in paniek uiteen en laten de rapper keihard op de betonnen vloer knallen. Maar het wordt nog erger. Terwijl Coolio daar gewond en haar ademhappend ligt, kent de menigte geen genade. In plaats van hulp start er een kleine plundering. Studenten grissen zijn horloge, zijn zonnebril, zijn juwelen en trekken zelfs zijn dure sneakers van zijn voeten. Security moet hem halvelings ontkleed wegtrekken van het publiek. Bestolen door zijn eigen achterban. Ze vingen Coolio niet op, ze namen hem gewoon mee naar huis, stukje per stukje.
2: 80s en 90s heroes. We'll be right back.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
2: Ja. Wie zit daarop te wachten?
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
4: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Voor die
9: goeiemorgen,
8: waarbij je het liefst opstaat met
10: een rustig deuntje.
8: En voor de
11: goedenavond,
8: waarbij je de dag wil verteren door te
12: dansen op deze toppers.
13: Blijf luisteren, hè.
8: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Leden bij Leemans.
15: Oh, Suzy, ik ga voor mij een glasje water.
16: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal.
15: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
16: Oei. Dat was precies niet start to fun.
15: Maar ze zit toch.
17: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
18: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
20: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
19: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
21: Vlaanderen vakantieland.
22: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
23: Nostalgie. Bijna 7:02. Goedenavond. Het nieuws met Simon van Elslander. Er zijn nieuwe zoekacties naar gsm van de vader in het onderzoek naar dood Timeo en Brian. Langs een weg in Onne houden speuters al enkele dagen nieuwe zoekacties in het onderzoek naar de dood van de 5-jarige Timeo en zijn 29-jarige vader Brian. Hun lichamen werden 2 weken geleden aangetroffen nadat ze 2 maanden vermist waren. De autopsie bracht nog geen duidelijke doodsoorzaak aan het licht. Volgens de advocaat van de moeder zoekt de politie specifiek naar de ontbrekende gsm van de vader. Die kan cruciale aanwijzingen bevatten over de precieze omstandigheden van het drama. Hoogspanningsnetbeheerder Elia leent 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energieeiland in de Noordzee dat stroom van windparken naar het vasteland moet brengen. Met het geld worden onder meer grote stroomkabels en een transformatorstation betaald. Omdat het om een lening met voordelige voorwaarden gaat, moet dit volgens Elia helpen om de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven te drukken. In Frankrijk is gisteren de warmste septemberdag ooit gemeten. In de zuidelijke gemeente Lavour klom het kwik tot maar liefst 40,3 graden Celsius. Dat meldt Weerdienst Meteo France. Daarmee sneuvelt het vorige nationale septemberrecord van 2022 van 40,2 graden. Door de aanhoudende droogte en extreme temperaturen geldt in 6 Franse departementen code oranje en waarschuwen de autoriteiten voor een verhoogd risico op bosbranden.
24: Nostalgie weer.
23: Vanavond steeds meer bewolking vanaf het westen, vannacht op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maximaal van 13 tot 17 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna wel regen en buien vanaf de kust, temperaturen van 18 tot 22 graden. Woensdag begint met brede opklaringen, in de namiddag meer wolken met enkele buien en onweer in het noorden van het land, maximaal tot 19 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
24: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Maar dus, we gaan een corgietje nemen.
1: Wanneer mag je ze gaan halen?
2: Wel, ik mag ze deze vrijdag gaan ophalen.
1: Bart uit Schoten die stuurt... Sander legt alvast een gedragen kous van jou en je vriendin mee in het nestje. Zo raakt hij gewoon aan jullie geur. Bart, ik kan u verzekeren, dat is nu de slechtste tip dat je kunt geven. Want de sokken van onze Sander hier, ik zou dat niet doen.
2: Dat is dierenmishandeling als ik dat doe.
1: Ja, leg gewoon een t-shirt of zo. Nou, geen kous van u als de boer.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 13 september in de Flanders Expo in Gent. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
9: Heerlijk wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Ontdek als eerste wat er nieuw is en waar jouw volgende reis naartoe gaat. Het Dicar Motorhome Salon van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.

0: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
1: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
0: 2 stemmen.
2: We gaan nog eens trakteren.
0: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
2: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
1: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
0: Sean en Legge.
2: Oh, allee, stoering.
0: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
3: Ja!
0: Alleen bij Nostalgie.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
5: Reinaars Aluminium.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
13: Ja, de Mintjes heeft het over. Het
14: grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
13: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
15: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
16: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Het tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. En opgelet als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld €100 wil afhalen, kost je dat eigenlijk €115. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van den Bulk van Wise.
5: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij de geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
4: Vanavond stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Minimaal straks rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maximaal tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: van Whitney.
1: Tot Britney.
0: Van Freddie.
2: I want to break free.
1: Tot Robbie.
0: De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
1: Verenigd in één
0: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
1: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
2: Om die economische groei te realiseren, moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregelen de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
1: Vanaf morgen zitten de federale toponderhandelaars ook opnieuw samen over de begroting. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond. 10 uur. En in de haven van Duinkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept. Dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Het lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
2: Om die economische groei te realiseren, moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
1: Vanaf morgen zijn er ook de eerste bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over de begroting. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstond onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Zij blijven zeker tot morgen ter plaatse. Het Spaanse gerecht opent nu officieel een onderzoek naar de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond. Veel Spaanse partijen zeggen dat Marokko de oversteek had gepland of georganiseerd. Maar volgens de Spaanse premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Het gerecht moet dat nu uitsluiten. Het onderzoekt ook of er een criminele organisatie bij betrokken was. Bij de oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. In de haven van Dunkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept. Dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Polle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. En verkopers op de tweedehands app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleding te verkopen. Want dankzij AI verkoopt de kledij beter. Opvallend, verkopers vermelden vaak niet dat ze AI gebruiken. Maar nochtans is dat wel verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
3: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone. Want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
1: Experten roepen Vinted daarom op om AI te verbieden. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maximaal tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Lionel.
1: Tot Michael.
0: Van Madonna.
1: Tot Shania. De strafste helden, de grootste hits en de mooiste herinneringen uit twee decennia.
0: Verenigd in één
1: ultieme lijst. De 80s en 90s top 2000.
0: Stem op jouw favorieten via de Nostalgie-app of nostalgie.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Vanaf volgende maandag alleen bij Nostalgie.